0: met er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
4: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
3: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dag Jello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Radio 2 in Limburg live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 2 in Limburg, live.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
4: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
3: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

0: 2.
1: Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je er meer dan 4400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen? Dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker Plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker Plantencentrum. Groots in groen geluk.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getuigd.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
5: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
6: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
5: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
9: Het is 6 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
10: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken goed te kunnen voeren.
9: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
11: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
9: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
11: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan en alles wat ermee gepaard gaat, dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdaging rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
9: Dankjewel, Thomas.
0: Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Het is te zien dat je niet veel van kent, hè, Luc.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
4: Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
1: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie.
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
1: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Op donderdag al kunnen zeggen dat het weekend begint. Laat ons eerlijk zijn, dat is plezant. En het wordt nog beter met een lekkere 90s klassieker om erin te vliegen. Zometeen.

0: kleuren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar één politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat zes. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. De wet maakt het ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk een gesprek met autoconstructeur BMW. Uit een panoreportage bleek dat de voorbije jaren tientallen diesel-BMW's in brand gevlogen zijn door een constructiefout en dat de terugroepactie in ons land al 8 jaar aansleept. Minister Beenders wil een duidelijke uitleg waarom dat zo lang duurt.
2: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt. Want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
0: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gisteravond gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit in Gent bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. Dat was toen ook Trump. De ontvangst verliep hartelijk. Trump noemde Xi een grote leider en zei dat de relatie tussen beide landen beter wordt dan ooit.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Nu volgen nog handelsgesprekken. President Xi zei dat de twee landen betere partners zijn dan rivalen. Hij waarschuwde Trump wel voor inmenging in de kwestie Taiwan. Het weer heerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag droger in het westen met meer opklaring. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2, wat een feestdag.
5: Sharon Slegers.
6: Hey, goedemorgen. Wie is er al uit zijn of haar bed gerold, gehuppeld, gekropen, welke variant het ook is. Het komt allemaal goed hoor.

toch al heel wat vroege vogels in de Radio 2-app. Dat is fijn, die allemaal een goeiemorgen komen zeggen. Hele goeiemorgen aan Johan uit Oost-Rozenbeke, aan Michel uit Scherpenheuvel-Zichem en aan Karin uit Wevelgem. Fijn dat jullie er zijn. Ja, het is een feestdag, dus ik voel toch altijd een beetje de druk om het echt feest te laten zijn. En dat lukt dan wel met Snap en Rhythm is a Dancer. En als je feest zegt, ja, dan zijn de Romeo's eigenlijk nooit echt ver weg, hè. Laat ons eerlijk zijn.

0: mei vandaag. Ja, hemelvaart. Voor velen is dat een vrije dag. Jammer genoeg, moeten we eerlijk in zijn, zit het weer wat tegen. Ja, het gaat niet top worden, maar dat mag weerman David zelfs allemaal uit de doeken doen. Maar waar de zon altijd schijnt, dat is in de pelotons van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Die beginnen er vandaag aan. En er zijn er al een paar vertrokken richting middagstad Pajottegem. En eentje daarvan ken je zeker, hoor.
1: Hey Sharon, Toby hier. Ik sta hier klaar om te vertrekken voor de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Ik ben heel, heel blij dat ik Peter mag zijn. Ik heb er superveel goesting in. Bye bye.
0: Kijk, voormalig voetballer Toby Alderweireld gaat ook zijn steentje bijdragen en de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker mee fietsen. Spannend. Heel veel succes allemaal aan iedereen die meedoet. Zaterdag namiddag is dat mij. Ja, dan ga ik van Wingenen naar Mechelen. Ik doe maar één rit mee hoor. 125 kilometer, dat is meer dan genoeg. Maar als jij ook meerijdt vandaag of een van de komende dagen, veel succes. Geniet en praat met elkaar, want dat is het schone aan die 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker.

0: godverdorie veel goede muziek gemaakt in de jaren 80, hè? Tiffany and I Think We're Alone Now. Het is verlengd weekend. Als je vrij hebt, ja, dan heb je hopelijk ook leuke plannen. Klein gokje, ik denk dat je de zonnecrème de komende dagen niet nodig hebt als je in België blijft. Maar goed, wie ben ik? Je weet het nooit. Weerman David, die mag er zo meteen zelf over beslissen.
1: Maar jij bent te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-sticker actie.

0: gelakte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Radio 2.

0: De Scene en Blauw. Blauw samen met geel straks te zien op de Heizel in Brussel, want Union speelt daar tegen paars, tegen Anderlecht. En dat is een belangrijke match, hoor, want het is de finale van de Beker van België. Twee Brusselse ploegen tegen elkaar, dat gaat wat geven. Maar mogelijk wel op een zeiknat veld. En die pelotons van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker, die vertrekken vandaag ook. Die zijn al vertrokken een paar op dit moment. Dus ja, wat gaat dat geven qua weer allemaal, vraag ik mij dan af. David de Heenouw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Moeten ze een regenjasje aandoen of wat is het plan?
1: Ja, toch wel. Ja. Momenteel al veel buien in de provincie Antwerpen, ook Limburg. Een paar in ons

0: Oost-Vlaanderen, een paar in West-Vlaanderen, maar nog niet veel. Het westen voorlopig tot de middag minder buien. Ja, maar dan komt er een buienlijn vanaf de kust. Die buien worden ook intenser in de loop van de dag. Beetje zoals gisteren met plaatselijk onweer, met wat korrelhagel erbij. In de Ardennen zelfs, de Hogeveen zelfs, wat natte sneeuw die kan vallen. Hmm. En de temperaturen zijn ook navenant laag natuurlijk. Het gaat niet warmer worden dan een 12 graden. Aan zee zit dat rond 10, 11. De wind waait matig aan zee, soms vrij krachtig. Uit het zuidwesten, later uit het noorden. En het is wel zo dat in de loop van de namiddag het aan zee droger of droog wordt.
1: Okay.
0: Met ja, wisselend tot zwaar bewolkt weer overal vandaag. Dus echt ja, langdurig brede opklaringen, dat zit er niet in. Maar aan zee dus wel in de loop van de namiddag dat droger weer, ook het westen van West-Vlaanderen dan. Met vanavond en vannacht dan op de meeste plaatsen wel droger weer. Het is wel zo dat in de loop van de nacht weer een aantal buien kunnen ontstaan dicht bij de kust. Met temperaturen die dan ja, zakken naar waarden rond een 4 à 6 graden. Dus best wel fris.
1: Ja.
0: Morgen een graadje meer, 12, 13 graden op veel plaatsen. Zon en wolken en bewolkte perioden die afwisselen. Opnieuw een aantal buien die ontstaan.
1: Oh.
0: Maar minder in het westen. Dus ik denk met een beetje geluk dat het aan zee zelfs zo goed als droog blijft. Een buitje niet te nagesproken.
1: Oké. Okay.
0: In de ochtend, maar zeker na de middag toch, ik ga zeggen, vaak droog aan zee. Niet helemaal uitsluiten dat er daar een bui is. Zon en wolken opnieuw. Met ja, ook zaterdag en zondag nog wel een aantal buien die zich ontwikkelen. Maar dat is al minder dan vandaag. Zondag in de loop van de namiddag zou het weer wat meer kunnen zijn. Maandag nog een aantal buien. Intussen stijgt het kwik wel wat. Dat gaat richting 16, 17 graden zondag.
1: Ja.
0: En dan volgende week, ja, dan gaat het altijd maar omhoog en omhoog met dat kwik. Maandag nog een aantal buien. Mogelijk ook dinsdag of woensdag. Maar dan de tweede helft en dus de aanloop naar het Pinksterweekend en wellicht ook het Pinksterweekend zelf. Ja, dan zouden we richting 3, 24 of plaatselijk 25 graden uitkomen.
1: Okay.
0: Met veel zon, dus dat Pinksterweekend zal beter zijn dan het Hemelvaartweekend. Zonder te beweren dat dit verlengde weekend helemaal van ochtends tot 's avonds in het water valt, dat is het ook niet.
1: Nee.
0: Maar wow, het is wisselvalliger en koeler, dat is duidelijk in vergelijking met Pinkster.
1: Weet je wat is, David? We pakken het zoals dat komt. Zo, dat gaan we doen.
0: Dat is zo.
2: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
3: Radio 2. Radio 2. Wat een feestdag.

0: zwijgen en dansen. Dat is eigenlijk wat die van Walk the Moon zeggen. Dus goed, we gaan nu ook zwijgen. Enfin, ik ga nu ook zwijgen, want het is tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er nog maar één politiezone in het Brussels gewest. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar de zones krijgen er wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking stopzetten met Israëlische partners. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de Gentse Universiteit bezetten. En met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking is het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China officieel begonnen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezoekt. De ontvangst verliep hartelijk. Beide leiders hebben ook al een gesprek gehad over de handelsrelaties. Maar ook de kwestie Taiwan kwam ter sprake en de oorlog tegen Iran. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Gert. Elke dag.

0: Wakker worden met Paul Simon en You Can Call Me Al. Hele goeiemorgen. Wat doe jij op deze vrije dag? Radio 2. Heel wat mensen die hun plannen al hebben laten weten in de Radio 2-app. Luc Driessen bijvoorbeeld, die is op dit moment onderweg naar Frankrijk voor een vierdaagse vistrip. Ook al zal het in de regen zijn, laat hij weten. En Luc Kino, dat is dan weer een andere Luc, die twijfelt om naar Peridaisa te gaan. Gezien het weerbericht, zou ik niet beter thuis blijven, Sharon? Nee! Nee, nee, nee, Luc, nee. Tegen wat regen kan je aankleden. Dat is gewoon zo. Ik ga ervoor zorgen dat jij zometeen niet meer binnen wil blijven. Want ik ben al eens door de kalender geweest. En ik heb de tofste activiteiten in jouw buurt voor jou uitgepikt.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Krevel.
2: Pas, shot en goal.
4: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Mijn zoon van 8 jaar die hoorde onlangs dit nummer voor de eerste keer. Kan je zeggen, ik heb veel moeten uitleggen. Ik weet niet of hij het allemaal begrepen heeft. Maar goed, de fixjes zijn. Ik vraag het aan... Radio 2. Als je vandaag naar buiten gaat, neem dan de regenjas en de paraplu maar mee. Want het wordt een natte hemelvaart. Zeker in het begin van de dag, in de late namiddag, wordt het droger aan zee. Ja, dat is dus geen topstart van het verlengde weekend. Maar laat dat de pret niet bederven, want er is veel leuks om te doen vandaag.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wie kroont zich tot de nieuwe dorpskoning van Opoeteren? Je ontdekt het tijdens het koningsschieten. Een echte Limburgse traditie vandaag en morgen. Vanaf 4 uur ben je van harte welkom bij schutterslokale Sint-Dinosius aan de Driepaalweg. Het is een gratis evenement, perfect voor alle leeftijden. Want terwijl de 16-plussers de schietstand opgaan, leven de kleintjes zich uit op de springkastelen. En, pluspuntje, er is ook lekker eten.

0: cadeautjes, vlaggetjes en slingers en confetti en dat soort dingen. En vooral drie dikke kussen voor David Byrne, de frontzanger van Talking Heads. Want hij is jarig vandaag, wordt 74, proficiat. Radio 2. Oh, stel je voor dat hij zou luisteren naar Radio 2. Dat zou helemaal zot zijn, maar goed. Hey, ik gaf je daar net al een tip voor een leuke activiteit. Ah, wel, het is vandaag 2 voor de prijs van 1, want hier komt er nog eentje. Je kan naar Antwerpen Proeft. Als je daar nog nooit geweest bent, dat is een soort van festival voor iedereen die van lekker eten houdt. Eigenlijk voor iedereen die van heel lekker eten houdt. Want je kan daar proeven van eten van chefs van sterrenrestaurants, zoals het Zilte of het Gebaar. En ook van een gloednieuw sterrenrestaurant. Julie van Gool, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Van restaurant Komaf in Wommelgem. Sinds een paar weken hebben jullie ook een ster. Hoe heb je de voorbije tijd beleefd dan? Het zal wel druk geweest zijn.
1: Best pittig. Op automatische piloot vooral. Maar voor de rest doen we het nog heel graag. Ja. Nog liever eigenlijk. Dus we gaan er vol een bak voor. Hè.
0: Ja, want ze spreken dan van het ster-effect. Hè. Er gebeurt van alles. Hoe heb jij dat gemerkt dan?
1: De maandag heb ik mijn mailbox opgedaan en stonden er over de 470 nieuwe mails in. En dan dacht ik, die ga ik echt eens toedoen. Even van een dag genieten en morgen gaan we verder. Ja. Zo heb ik dat beleefd.
0: Dat snap ik helemaal. Nu is het Antwerpen Proef. Dat was eigenlijk allemaal al geregeld voordat die ster er überhaupt was, voordat die een feit werd. Ja, dat is extra reclame nu voor jullie restaurant. Is dat nog wel nodig? Want jullie zitten toch bomvol, dat kan niet anders.
1: Ja, het is momenteel inderdaad wel qua boekingen heel druk bij ons. We hebben wel ook een nieuwe maand opengezet, zodat we iedereen wel echt de kans kunnen geven om te boeken. Mm-hmm. En nog belangrijker, om daar ook wel vaste klanten aan over te houden. Want het is leuk dat iedereen iets komt, maar de blijvende klanten zijn natuurlijk nog beter.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar ja, het stond inderdaad al vast, dus we gaan ervoor.
0: Maar ja, het gaat ook heel fijn worden. Het is een best een leuk festival als je daar nog nooit bent geweest. Wat kunnen de mensen van jullie dan proeven vandaag?
1: Wij hebben 2 verschillende hapjes. We hebben 1 hapje met beekridders, gerookte paling en een breiing van bloemkool. En dan het vleesgerecht dat wij doen, dat is eigenlijk een Iberico ravioli gemaakt. In combinatie met asperge en daslook.
0: Klinkt al, mijn buik begint daar gewoon al van te grommen. Dus klinkt helemaal goed.
1: Want ik heb ook nog niet gegeten.
0: Ja, snap ik. Zeg, en Julie, is dat nu moeilijk om op sterrenniveau te koken op een andere plek eigenlijk?
1: Ja, sowieso is het wel niet evident. Maar ik denk dat je altijd wel rekening moet houden met zo'n event. Dat wij ons uiterste best doen om het best van het beste te geven.
0: Ja.
1: Maar nog altijd in het restaurant is dat wel net iets anders. Wij zijn daar ook niet voorzien op alles van apparatuur en zo. Om de allerlaatste dingen echt daar zelf te kunnen doen. Dus er komt eigenlijk heel veel voorbereiding van het restaurant zelf mee. We hebben natuurlijk wel echt alles zelf gemaakt ook. Dus het is niet dat we werken met aangekochte producten. Dus sowieso proef je de keuken van Komaf wel.
0: Ja.
1: Maar je moet daar altijd een beetje door een bril bekijken dat het nog net iets verfijnder zou zijn hier in het restaurant voor 20 of 25 personen tegenover een massa van 600 tot 1000 hapjes.
0: Tuurlijk. Zeg, nog 1 belangrijke vraag, want daar ben ik wel benieuwd van. Er zijn ook andere sterrenchefs die daar rondlopen. Van wie zou jij graag eens proeven? Van wie zijn gerechten zou je graag eens proeven, Julie?
1: Wel, ik ben gisteren de start gaan klaarzetten en recht tegenover ons staat eigenlijk Nathan van uit Antwerpen.
0: Ja?
1: Morgen staat er aan Roger van Damme. Er staan er echt verschillende recht tegenover ons. Het Zilten ook. Dat zijn telkens de chefs die 1 dag komen. Dus ik denk dat ik daar mijn kans echt wel ga wagen. En dan gewoon iets anders te gaan proeven.
0: Dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Geniet er maar van. Ja, en jullie zijn vandaag dan ook nog eens gewoon open het restaurant. Dus hard werken. Ja. Daar kan je alleen maar veel respect voor hebben. Succes, Julie.
1: Ja. Radio 2.
2: Wat een feestdag. Sharon Slegers.

0: Ze gaan een serieuze reeks optredens in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Maar die verkopen zelfs niet allemaal uit, die optredens van Harry Styles. Niet enkel van hem, hoor. Ons moeder zou zeggen, ja, Melleke, het is crisis, hè, het is crisis. Dan kijken de mensen al eens naar zijn budget.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Volg de tweede halve finale live.
1: Op VRT 1 kan je met Peter van de Veire kijken naar het Eurovisie Songfestival. Op VRT Canvas staat Otto-Jan dan weer klaar om te quizzen in Campus Cup. En op VRT Max vind je nog meer spanning met het nieuwe seizoen van Triggerpoint. Tot vanavond.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
8: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Goedemorgen, straks gaan we nog even naar de pelotons van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. En Peter van de Veire, die mag vertellen waarom je vanavond echt naar die tweede halve finale moet kijken.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Straks dus meer over het Eurovisie Songfestival, maar eerst het nieuws.
12: Het is 8 uur, goedemorgen, 14 uur.

0: met Gert van Boksel. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. De Gentse Universiteit gaat alle samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. Vanaf 1 januari 2028 is er in Brussel nog maar één politiezone. Nu zijn er dat zes. De Kamer heeft de wet over die fusie goedgekeurd. En die wet maakt het ook in de rest van het land mogelijk om te fuseren. Dat zullen de politiezones vrijwillig kunnen doen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kente.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben begonnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Testaankoop pleit voor een Europese aanpak van terugroepacties voor auto's. Een panoreportage toonde aan dat een terugroepactie van BMW voor een constructiefout die brand kan veroorzaken al 8 jaar aansleept. Volgens Laura Klaes van Testaankoop is een centrale aanpak nodig, want autobouwers leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid bij de consument.
2: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
0: De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met Israëlische partners stopzetten. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. Nu lopen er nog 5 samenwerkingsprojecten. Daar zou UGent tegelijk uitstappen. Volgens de Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de universiteit bezetten. Sinds de oorlog in Gaza is er kritiek op samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen. En bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: Het Israëlische leger heeft in Libanon al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er wel een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Sinds maart heeft het Israëlische leger in Libanon ook al bijna 3.000 mensen gedood. Volgens Israël zijn het altijd gerichte aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. In Loosdrecht in Nederland is protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd er nog brand gesticht en om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur onder meer extra politie ingezet. Maar toen relschoppers opnieuw met vuurwerk gooiden, zette de politie het waterkanon in. 4 mannen werden opgepakt. De Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei Xi op de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Veerle de Vos.
4: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President

0: Trump prijst Xi als een groot leider.
1: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Het optimisme van Trump wordt enigszins bekoeld door zijn Chinese collega, die waarschuwt voor een mogelijk conflict. Achter gesloten deuren verwijst Xi naar Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, iets waar de VS zich beter niet mee bemoeien. Na de eerste gesprekken is het tijd voor toerisme. Een uitstap naar de historische Tempel van de Hemel.
2: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plekken in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
3: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag. En afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
2: Het weer, eerst nog geregeld buien met kans op donder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de fusie van de politiezones in Brussel vanaf 1 januari 2028. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies van politiezones mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een beetje madness bij je koffie en Our House. Ja, feestdag vandaag, dus met wat geluk is het beentjes omhoog. Op de Heizel in Brussel is het vooral met de beentjes richting de goal straks. Want daar wordt de finale gespeeld van de beker van België. Om 3 uur is het zover, hè. Dan spelen Union en Anderlecht voor het eerst tegen elkaar voor deze trofee. Ja, en dat wordt toch wel een spannende wedstrijd, denk ik dan. En er is ook nog die andere spannende wedstrijd. Ook met heel veel benen, daar moeten we eerlijk in zijn. Vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Er zijn nog 10 landen die door mogen. Maar op wie moeten wij straks onze ogen richten? Dat is de vraag. Maar 1 man heeft het antwoord. Peter van der Veyre, die vertelt binnen een dik half uur wat we mogen verwachten.
1: Radio 2, wat een feestdag.
2: WRT Radio 2.
0: En jij bent heel erg welkom om eens te komen zwaaien in de Radio 2-app.

0: op de een of andere manier klinkt dit in het Duits toch altijd beter, hè? Verdammtig liebdig. Matthias Reim. Ondertussen komt er een berichtje binnen in de Radio 2-app van Erik de Breuker, die zegt: goedemorgen, onze trouwe groep uit Elewijd is eraan begonnen, aan de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Hopelijk niet te veel regen. Ja, over die 1000 kilometer wil ik het ook graag nog eens hebben, want ze hebben een nieuwe Peter, Toby Alderwereld. Die hoor je daar straks al even, die is intussen vertrokken. Maar er is ook een nieuwe meter. Die ga ik zo meteen bellen.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben, het orgasme.
2: Inderdaad, ah, ja. Sorry, ik sla op gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al horen vertellen.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een primeur. We trekken de taalgrens over. We gaan naar Wallonië, naar Durbuy, naar Adventure Valley. Mijn Weekwatcher is Lynn van Rooyen en er is live muziek van Willy Sommers.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Adventure Valley, Durbuy.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
11: Rijden in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
1: Hoogstraten. Na.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2 in Limburg live.

0: Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dat is dan wat ze zeggen, hè. Toepasselijke muziek trouwens, voor het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben. André Hazes en Leef. Want jawel, dat hemelvaartsweekend dat heeft intussen enkele vaste tradities. Eentje hebben we gisteravond al gehad. Veel te lang in de file staan onderweg naar je bestemming. En die andere traditie, ja, die is toch een pak plezanter en schoner. Ik heb het dan over de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Wordt vanaf vandaag gereden. M&M-DJ Iman Boudari, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hallo.
0: Zo fris en fruitig aan, want jij bent al op de Grote Markt in Mechelen op dit moment.
1: Ja, en ik ben hier al een paar uur en momenteel zit de Grote Markt hier eigenlijk een stilletje aan leeg uit, want alle pelotons zijn al vertrokken. Dus als je nu net wakker bent, je hebt echt al een heel zotte organisatie hier gemist. We zijn hier net aan het afbouwen en aan het klaarmaken voor de komende dagen al.
0: Dat zal wel. Hoe zal je de sfeer in twee woorden omschrijven? Oeh, dat is moeilijk.
1: In twee woorden vind ik inderdaad heel moeilijk. Ik zou zeggen... gedetermineerd.
0: Ja.
1: En ook samenhorig. Dat is ook wel... Je ziet hier iedereen elkaar hier soms wel eens vastpakken. En ondanks het slechte weer dat we al hebben gehad, heeft iedereen toch wel zo een fonkeling in de ogen van dat komt hier wel goed.
0: Ja, we gaan er allemaal keihard voor. Iman, ik heb ook al even aan jou gesnuffeld. Jij ruikt nog naar het nieuwe, want ze hebben jou bij Kom op tegen kanker nog maar net uit de verpakking gehaald als meter van de 1000 kilometer. Waarom wilde je dat zo graag doen?
1: Vroeger heb ik eigenlijk zo goed als instant ja gezegd. Het enige dat mij een beetje tegenhield was mijn eigen conditie, want ik had hiervoor nog nooit op mijn koersfiets gezeten.
0: Ja.
1: Maar mijn broer doet mee met het internationaal peloton. Die doet dus de volledige 1000 kilometer. Die komt van Frankrijk naar Mechelen. En die praat daar zo mijn lof over. Mijn lief heeft vorig jaar ook meegedaan. En ik ben hier toen komen supporteren. En ik zag toen al aan de sfeer van amai, want zotte mooie organisatie. Ik ben super trots dat ze me hadden gevraagd om daar een deeltje van uit te maken.
0: Ja, wat fijn zeg. Ja, en inderdaad, het is niet gemakkelijk. Het zijn telkens ritten van 125 kilometer. Heb je een beetje kunnen trainen?
1: Ik heb wel wat kunnen trainen. Het meeste dat ik heb gehaald was 80 kilometer. Dus niet 125, dat staat nog op mij te wachten. Maar ik heb me al laten vertellen dat in peloton alles echt maal 2 gaat.
0: Ja.
1: Dat het zo makkelijk gaat en dat door de sfeer je echt een boost krijgt van je hulp.
0: Dat zegt iedereen. Hè? Ik fiets ook mee zaterdag in de namiddag. Ook in een peloton. Inderdaad, iedereen zegt dat het peloton gaat jou meezuigen. Dus daar hoop ik maar op het zuigeffect van dat peloton. Zeg, en wat helpt jou erdoor als jij een dipje hebt? Wat maakt het gemakkelijker voor jou?

0: Voor mij is dat vooral het weer, wat dat super moeilijk is nu dit weekend.
1: Ja.
0: Ik denk dat wij nog chance hebben de zaterdag. Dan is de dag met de meeste zon.
1: Ja.
0: Maar wat dat mij echt vooral vooruit helpt, is dat andere mensen het ook gewoon doen. Goele, een van de ambassadeurs hier, die je kent van het journaal,
1: ja.
0: Die zei ook van, ja, als je weet wat dat Kom op tegen kanker allemaal doet, dan zal ik maar gewoon fietsen.
1: Ja.
0: Als dat het minste is wat ik kan doen. Dus ik heb die leuze in mijn hoofd vastgeprint en dat gaat mij vooruit helpen.
1: Dat snap ik helemaal. Is dat toevallig dat jij gekozen hebt voor zaterdagnamiddag? Want dan rijden we in Wingenen, hè? Van Wingenen naar Mechelen. Dat is toch niet zo... Jij bent West-Vlaamse, hè? Toch?
0: Ik ben West-Vlaamse. Alles poperingen toch wel nog een eindje van Wingenen.
1: Ja, ja, dat is niet die
0: Ik moet zeggen, ik had ook een beetje gekeken naar de hoogtemeters. Ik denk dat vandaag de moeilijkste dag is, dat die echt bijna 1000 hoogtemeters doen vandaag.
1: Ja, ja.
0: Dat is echt top. Die van ons, dat valt goed mee. Dat blijft
1: valt echt
0: onder
1: mee.
0: De 200.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Plat. Ja.
1: Ja, ik snap het helemaal. Hey, maar heel veel plezier vandaag daar nog en de komende dagen, Imane. Fiets voor Kom op tegen kanker, het is voor het goede doel en daarvoor doe het natuurlijk. Hè. En als jij wil, kan je ook je favoriete peloton trouwens trekken op de website van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Of gewoon komen supporteren. Hè. Dat is nog eens zo plezant aan de zijlijn en zeker voor al die fietsers. Imane, dankjewel. Fijne dag nog.
0: Merci, tot ziens.

0: Weet je dat nog? Eurovisie Songfestival in 2023. Dat was dan Gustave, hè? En dat is nog altijd zo'n goed nummer, ongelooflijk. Straks gaan we ook nog naar het Eurovisie Songfestival met Peter van de Veire.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee.
0: Dan hebben we het nog over die tweede halve finale. Maar eerst nu het nieuws.
2: Het is 8:30. Een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar één politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die wet maakt ook in de rest van het land fusies mogelijk. Dat zal vrijwillig kunnen, maar de politiezones krijgen er wel geld voor als aanmoediging. De Universiteit Gent wil versneld de samenwerking met een aantal Israëlische partners stopzetten en stapt tegelijk uit 5 projecten. Volgens rector De Sutter komt de universiteit daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van pro-Palestijnse actievoerders die opnieuw een gebouw van de Universiteit van Gent bezetten. En de Chinese president Xi hoopt dat China en de VS een onderling conflict kunnen vermijden. Maar dan mogen de Verenigde Staten zich niet moeien met de kwestie Taiwan. Dat zei president Xi op de eerste dag van het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China wil Taiwan inlijven. Tot nu koos de VS de kant van Taiwan. Het weer, eerst nog geregeld buien. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. En het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2, wat een feestdag. Radio 2.
3: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Want laat ons eerlijk zijn. Wat zou het leven zijn zonder muziek? Toch een pak triestiger, hè, Raymond van het Groene Woud en liefde voor muziek. Wat zijn jouw plannen vandaag? Laat het mij maar weten in de app van Radio 2. En ik ben al eens door de kalender geweest. Ik heb nog een leuke activiteit voor jou. Ik zal het zo meteen even laten weten wat het gaat worden.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie. Even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
10: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
9: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Genesis en Jesus, he knows me. Ja, moet gemakkelijk zijn, toch? Als je vriendjes bent met Jezus. Een goed netwerk, dat is belangrijk. Oh, sorry, het is flauw. Zo is dat buiten kijken.
1: Radio 2. Als je vandaag naar buiten gaat, neem dan de regenjas en de paraplu maar mee, want het wordt een natte hemelvaart. Zeker in het begin van de dag, in de late namiddag, wordt het droger aan zee. Ja, dat is dus geen topstart van het verlengde weekend, maar laat dat de pret niet bederven, want er is veel leuks om te doen vandaag.
2: Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Wie kroont zich tot de nieuwe dorpskoning van Opoeteren? Je ontdekt het tijdens het koningsschieten. Een echte Limburgse traditie vandaag en morgen. Vanaf 4 uur ben je van harte welkom bij schutterslokaal Sint Dinosius aan de Driepaalweg. Het is een gratis evenement, perfect voor alle leeftijden. Want terwijl de 16-plussers de schietstand opgaan, leven de kleintjes zich uit op de springkastelen. En, pluspuntje, er is ook lekker eten.

0: mee, Vrielink. En op weg naar mezelf. DJ Kim De Brie die had hier gisteren bijzonder bezoek van een stukje Belgische geschiedenis. Ik weet niet of je het gehoord had. Ze had de queen van het Eurovisie Songfestival op bezoek. Sandra Kim die was hier in Radio 2 Olala. En ja, Sandra Kim die won natuurlijk in 1986 het Eurovisie Songfestival voor ons land met J'aime la vie. Maar ze vindt het niveau van de muziek dit jaar... Ja, ik zal het proper zeggen, voor verbetering vatbaar.
1: De rest van de liedjes, ik vind het heel niet goed. Niet goed genoeg voor Eurosong. Sorry, hè. Ik ben misschien moeilijk. Allee, except Israël en België. De rest was shit. Sorry, hè.
0: Ja. Het is niks, Cassandra. Veel mensen hebben die eerste halve finale niet eens gezien. Ik zag dat de kijkcijfers ja, het laagste waren sinds jaren. Net geen 500.000 kijkers bij ons, dus dat is niet zo heel erg veel. Maar vanavond is het dan de tweede halve finale. Waarom zou je moeten kijken? Wel, dat mag Peter van de Veire zo meteen uit de doeken doen.

0: The Man Without Hats en Safety Dance. Als het mannen zonder hoeden zouden zijn, het enige rare zou zijn dat wij op het Eurovisie Songfestival zouden zien, zou het allemaal nog wel meevallen hoor, laat ons eerlijk zijn. Zeg, en hoe gaat het intussen eigenlijk met dat Eurovisie Songfestival in Wenen in Oostenrijk? Ja, de schaduw over het festival, dat blijft. Maar de show must go on. Vanavond is er de tweede halve finale. Ja, niet meer met ons land, want wij hebben ons dinsdag al geplaatst voor de grote finale van zaterdag. Yay! En vanavond kan je weer kijken op VRT1 en VRT Max met commentaar van de enige echte Peter van de Veire. Niet vanuit Wenen, maar wel vanuit Brussel. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Sharon, hallo.
0: Ja, jij zit daar niet in Wenen, maar jij weet wel hoe het gaat met Ezila. Hoe doe jij dat toch, vraag ik mij dan af.
1: Ja, Sharon, ik heb mijn spionnen, vooral de RTBF, hebben daar goede contacten bij. Die zitten wel in Wenen natuurlijk, in de buurt van Ezila. Mm-hmm. En die hebben ons laten weten dat die vooral enorm genoten heeft. Dat, ja, dat is logisch natuurlijk. Die was door, die was daar wel een beetje, zat daar wel een beetje mee in. Maar bon, ze is door, want die heeft al haar spaargeld in die deelname gestoken.
0: Ah, ja.
1: Ze zat er nog een beetje over, want ze heeft een tattoo laten zetten van een songfestival hartje.
0: Ik zag het,
1: arm.
0: Ja.
1: Ja, samen met een paar andere mensen van de delegatie. Dan is nog naar de fanclubs geweest, dus die straalt. En dat is goed voor die finale van zaterdag. Belangrijk, ze is door. En misschien kan ze op die manier ook nog een hitje scoren, want ik merk dat haar song, Dancing on the Ice, op dit moment ook wel goed gestreamd wordt in ons land, wat daarvoor toch veel minder het geval was.
0: Ja.
1: Dus nu hard werken, want die finale wordt nog pittig.
0: Absoluut, en vanavond is de tweede halve finale. Peter, neem ons mee, vertel ons waarom moeten wij zeker kijken.
1: Sharon, het is een combinatie van veel enorme stemmen. Mm-hmm. Hopelijk minder vals dan dinsdag, want dat was wel de moeite. En ook veel Eurovisionele vette. Zullen we daarmee beginnen?
0: Ah, wel, dat vind ik goed, ja. Waarom niet? Ja, een beetje vettigheid. Ja, ja, zeker.
1: Roemenië bijvoorbeeld. Roemenië die stuurt een zangeres die zingt dat je haar mag wurgen.
0: Ola.
1: Luister.

0: Hola, I want you to choke me. Ja, bijzonder.
1: Zo heet het dus, hè. Choke me, er is heel veel over te doen. Ze heeft heel veel kritiek gekregen op voorhand, ook in Roemenië zelf trouwens.
0: Ja?
1: Vrij katholiek land, die zeiden van, wat is dat hier allemaal? Dat gaat over wurgsect. Ze zegt van, nee, het gaat niet over wurgsect. Het gaat over hoe verstikkend een relatie kan zijn. En dat toont ze met een lederen pakje. Er is veel leder dit jaar trouwens overal. En dan gitaristen die vasthangen aan haar met een soort van verlichte ventiluskabels. Het is heel speciaal allemaal.
0: Ah, ja.
1: Dat is choke me.
0: Ja. Ja, bijzonder. Veel kritiek, dat was er ook op Noorwegen. Maar wat was daar dan weer het probleem precies?
1: De Nooren die sturen Jonas Lof met twee V's.
0: Ja?
1: Die zat tijdens de repetities iets te veel met zijn kruis tegen de camera te duwen. Dat vonden ze dan weer familie-onvriendelijk. Bij het Eurovisie Songfestival hebben gezegd van, pas je toch aan. Het zou beter moeten zijn vanavond. Blijft een heel leuke song. Zit helemaal op het einde. En het heet Ja, Ja, Ja. Even luisteren.

0: Ja, dat gaat blijven hangen. Hè. Je voelt dat al. Ja. En ik heb die man ook even opgezocht. Die heeft het woord pornosnor.
1: Ja, leuk, hè?
0: Toch? Ja, ja, ik vind het, het heeft iets. Het heeft iets jaren 80 vooral, eigenlijk.
1: Ja, het, is een beetje, het klinkt ook zo als Seven Nation Army van de White Stripes.
0: Ja.
1: Het is een beetje Måneskin. Dus heel, heel leuke song. Dat gaat niet winnen, maar dat is zo'n moment dat je denkt van, ah ja, daarom kijken we naar het Songfestival. Absoluut.
0: Ja, absoluut, ja, zeker. Maar nu ben ik ook wel benieuwd, zijn er nu ook goede zangers of zangeressen die er echt bovenuit steken?
1: De Jonas sowieso ook al, maar dan bijvoorbeeld Australië. Die stuurt een soort lokale superster, een beetje op haar retour wel. Die heet Delta Goodrem. Mm-hmm. En die doet iets genre Céline Dion. Luister.

0: Oh ja. Ik snap wat je bedoelt met Céline Dion. Ja, dat zit er wel in, hè?
1: Ja, je hebt het ook zien. Ja, ja, het zit er absoluut in, ja.
0: Ja, zeker en vast. Waarom doen die ook alweer mee?
1: Dat is een gek ding. Dus 10 jaar geleden, toen het Songfestival 60 werd,
0: ja,
1: zeiden ze van, oh, Australië, die mensen staan al jaren vroeg op, want er is een enorme keiharde fanbase in Australië, ja, van het Songfestival, al jaren. Ze hebben gezegd van, voor onze verjaardag, weet je wat, waarom doen jullie niet mee? En in Australië zeiden van, oké, okay, we komen af. Dus elk jaar vliegen die de wereld af om daar mee te doen. Dus het is een heel straf ding. Maar, en ze doen het eigenlijk altijd wel vrij goed,
0: hoor. Ja, maar als die winnen, dan gaan ze dat daar toch niet doen? Of wel? Of gaan ze het daar wel doen?
1: Dat hebben ze afgesproken. We gaan niet naar Australië met het hele circus.
0: Okay.
1: Dan is het iemand die on behalf of Australië het zal organiseren. Waarschijnlijk zal dat dan Zweden of Duitsland zijn, ja, bijvoorbeeld. Het moet in Europa.
0: Zeg Peter, nog eentje om het af te leren dan.
1: Ja, ook Scandinavië, Denemarken. Grote favoriet trouwens. Søren Torpegaard Lund. Je kan het niet Deenser vinden. Før vi går hjem. Voordat we naar huis gaan, zo heet het. Dat is in het Deens. Veel songs in de eigen taal, dat is altijd goed. Dat maakt het Songfestival toch een beetje positief. Klinkt af en toe een beetje Lorraine. Moet even luisteren.

0: Oh ja, zo'n portie drama zit daar ook wel in, hoor ik zo.
1: Ja, heel veel drama. Het is ook met een bokaal waar een paar mensen met een kruis zitten te dansen. Dus het is ook bijzonder. Maar hij zingt wel heel goed. Het is ja, zo heel, zeer Deens, maar wel zeer draaibaar ook. Het zou op de radio zomaar kunnen.
0: Ja, zeker en vast. Zeg, en Peter, jij zit dan gewoon gezellig hier bij ons in Brussel.
1: Ja, klopt. Ja. Want daarvoor is er ook nog 10 minuten omkadering, samen met VRT Nieuws. Mm? Eurovisie Songfestival in context. Prachtige titel voor een nieuw programma. Ja. Kobe Ilsen die host dat, die legt uit waarom het allemaal zo complex is dit jaar. Ja. En vanaf 9 uur dan kun je gewoon kijken op VRT 1 en VRT Max. Dat is de tweede halve finale van het Songfestival.
0: Voilà. Zakske chips erbij, de kinderen erbij. Ja. Ik weet het, veel kruisen en zo, maar dan doe je gewoon even die handen voor de ogen.
1: Leg het uit. Kinderen
0: Het is heel gezellig. Perfecte moment voor seksuele opvoeding, als je het mij vraagt. Zeg Peter, merci.

0: niet kapot te krijgen, dit soort muziek. Hè? The Pet Shop Boys and What Have I Done to Deserve This. Zometeen DJ Benjamin Scholaert met een nieuwe Radio 2 Kickstart, waarin jij de plaatjes kiest. Dus is er al een nummer dat je graag wil horen? Om een speciale reden voor iemand, laat het dan maar even weten in de Radio 2-app. Dan kan die arme jongen voort. Hè? Hoe moet hij anders die uren vullen hier op de radio?
1: Ja. Zo. Ergonomisch slapen.
2: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
3: Meedoen met al onze wedstrijden.
2: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
3: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
2: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
4: Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
2: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
3: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Yes, we zijn er weer helemaal bij. Straks een nieuwe Radio 2 Kickstart met dus jouw muziek. In welke plaat wil jij horen? Stuur dat nu al eens even door in de app van Radio 2.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Gentse Universiteit gaat een aantal samenwerkingsprojecten met Israël stopzetten. Na Brussel worden ook andere politiezones aangemoedigd om samen te smelten. En de Chinese president Xi waarschuwt Donald Trump om zich niet te moeien met Taiwan. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de U Gent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
1: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
0: Bij Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de raad van bestuur, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani er volgend jaar komt optreden. Een concert van de Münchner Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat Lahav Shani zich niet expliciet had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. En daarmee is een grens overschreden, zegt minister van Staat Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstappen.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: In Libanon heeft het Israëlische leger in al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt er een staakt het vuren, maar toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil er, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. Vanaf 1 januari 2028 is er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. De Kamer heeft de wet daarover goedgekeurd en die maakt het ook in de rest van het land mogelijk dat politiezones samensmelten. Dat zal vrijwillig kunnen, maar ze krijgen er wel geld voor als aanmoediging. Minister van Binnenlandse Zaken Kanta.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we beginnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Minister van Consumentenbescherming Beenders vindt dat het Europese meldsysteem voor teruggeroepen producten niet goed werkt. Dat besluit trekt hij na de Pano-uitzending, waaruit blijkt dat een terugroepactie bij BMW al 8 jaar aansleept. Volgens Beenders heeft het Europees systeem in dit dossier duidelijk gefaald.
4: Ik vind persoonlijk dat Europees systeem Safety Gate heet dat. Dat is eigenlijk een meldsysteem waar alle producten op gemeld worden waar een probleem mee is. Dat gewoon niet goed werkt. Duitsland heeft geoordeeld dat het niet ernstig genoeg was om het te registreren op dat Europees meldsysteem. En ik denk dat dat gewoon alles zegt. En dat moet anders. Het minste risico dat er met een product is, moet op dat meldsysteem komen. Zodat elke overheid in elk Europees land weet wat er aan de hand is en wat die moet doen.
0: De Chinese president Xi waarschuwt de Verenigde Staten om zich niet te moeien met Taiwan. Xi zei dat tijdens de eerste dag van het staatsbezoek van president Trump aan China. Veerle de Vos.
5: Met een stevige handdruk verwelkomt president Xi zijn Amerikaanse collega op de trappen van het Paleis voor het Volk. Samen met honderden schoolkinderen die zwaaien met bloemetjes en vlaggen. Na het schouwen van de troepen is het tijd voor een eerste ontmoeting. President Trump prijst Xi als een groot leider.
6: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
5: President Xi denkt dat de VS en China meer gelijkenissen hebben dan verschillen.
7: 我始终认为中美之间的共同利益大于分歧.
5: Maar achter gesloten deuren waarschuwt Xi de Verenigde Staten om zich niet te bemoeien met Taiwan, een eiland dat China dolgraag wil inlijven, als ze een goede relatie met China willen behouden. Na de eerste ernstige gesprekken is het tijd voor ontspanning. Een uitstap naar de historische tempel van de hemel.
0: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitvoeren op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers dat daarbij valt is nog onduidelijk, zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
7: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Gisteravond laat veel geratel van luchtafweer. Ik heb inslagen gehoord, ik denk een stuk of 8. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel dat gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
0: Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag droger met meer opklaringen in het westen. Niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. We begonnen met de beslissing van de Gentse Universiteit om de laatste 5 samenwerkingsprojecten met Israël versneld en tegelijk stop te zetten. Projecten die problematisch zijn sinds de oorlog in Gaza. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Gert. Ja, al meteen goed nieuws, want op dit moment geen problemen gemeld op de weg.
9: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
10: Radio 2 Kickstart.
11: Benjamin Schollaert.
8: In plaats voor jezelf of voor iemand anders. Je kan het aanvragen via de Radio 2 of gewoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Laat maar komen. Hey.

Erik Provee. Erik schrijft, is weer de tijd van de examens. Living La Vida Loca doet mij aan die periode op kot denken. Lien, die boven mij op kot zat, had één cd. En dat was die van Ricky Martin. Ik heb dit dus tientallen keren gehoord. Altijd wel zo met de filter van het plafond tussen. Ja, en dan had ze later een lief. En blijkbaar leek die ook nog eens op Ricky Martin. Eerste keuze, Living La Vida Loca. Helen Lubashi, die kijkt uit naar 4 dagen vakantie. Ze schrijft, Benjamin, ja, het weer zal waarschijnlijk op niks trekken. Maar ik ga me dat niet aantrekken. Dat is de spirit, Cielle. En ze gaat voor Bruno Mars met I Just Might. Goedemorgen.

keuze van Helle Louwagie. Afgelopen zaterdag stond hij op nummer 4 in onze Radio 2 Top 30. De nummer 1 was voor Alex Warren met Fever Dream. Je kreeg Bruno Mars, I Just Might. Dan gaan we naar Joke Temmerman. Die schrijft: Benjamin, graag iets voor mijn mama, iets van Clouseau. Want ze heeft al zoveel gehad aan de muziek van Clouseau. Ook al zoveel concerten gezien en zelfs na een concert al eens even kunnen praten met Koen en Chris. En dat was toch wel bijzonder. En Joke kiest dit nummer uit. Dus mama van Joke, je weet wat je moet doen, hè? Het is heel simpel, gewoon erbij komen en dansen. Hup, hup, hup. Deze is voor jou.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Radio 2 in Limburg live.
2: Jamien Scholaert.

0: dus voor de jarige Esme, aangevraagd door de papa, door Frederik van der Beeken. Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. En we zitten hier met nog een jarige. Dat is de zoon van Chris Selleslag uit de Capelle op den Bosch. Verjaart ook vandaag. En hij wil Inshallah van Adamo.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière. Et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.

En nog meteen is een gelukkige verjaardag erbij voor de zoon van Chris uit de Kapelle op den Bosch. Pas speciaal voor hem, inshallah Adamo. Ja, en dan hoop ik dat het op deze heilige hoogdag, hemelvaart, straks geen 7 Beaufort zal worden op zee, want je ontdekt zo meteen wel waarom.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: En op dit moment, goed hoor jongens, geen problemen gemeld op de wegen. Houden zo.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: Weet wat er leeft in jouw buurt.
11: Je vindt al het nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.

0: Dat is de keuze van Virginie Lammers. Die schrijft: Benjamin, wij gaan vandaag varen samen met vrienden. We vertrekken in Nieuwpoort en dan recht de zee op. Nu is het wel een beetje spannend, want de vorige keer ben ik de hele dag zeeziek geweest. En dat viel niet mee, maar ik heb nu een pilletje genomen. Dus ja, Virginie, ik hoop dat het pilletje weet wat het moet doen vandaag en dat jullie toch een fijne dag zullen hebben. Dus vandaar in de Navy van Village People. Wij gaan samen naar Sinai, naar Jan Blomaarten. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Zeg Jan, jij wil een plaat aanvragen voor iemand bijzonder. Vertel eens.
1: Ik wil een plaat aanvragen voor Lisbeth van Goedem.
0: Ja.
1: De mensen die woonden vroeger hier een paar huizen verder.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu woont hij met een vriend in Antwerpen, maar die heeft mij altijd goed verzorgd als verpleegster.
0: En ze komt regelmatig bij jou langs als verpleegster om jou te verzorgen?
1: Ja. Regelmatig langs voor me te verzorgen en een babbelken.
0: Voilà, het is niet alleen een verpleegster, Jan, maar het is ook een goede vriendin, dat hoor ik. Hè. En dat verdient natuurlijk een plaat in Radio 2 Kickstart. Welk nummer kan dat zijn, mag dat zijn?
1: Ik had graag Heaven van Bryan Adams gehad.
0: Ah wel, gaan we met veel plezier draaien, Jan. Voor Lisbeth, Heaven, Bryan Adams. Mooie dag nog, hè. Bye-bye.
1: Voor u, dankjewel.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Benjamin Scholaert.

speciaal dus voor de verplegende vriendin van Jan Blommaert. Dat is Lisbeth van Goedhem. Koos Jan Bryan Adams uit met Heaven. Ja, en het is ook weer die tijd van het jaar natuurlijk. Van examens die er stilaan beginnen aan te komen en van eindwerken. En Mina Dosse die vraagt een plaat aan voor haar zus die aan het eindwerk bezig is. Ze gaat voor Zara Larsson met Lush Life.

deze werd uitgekozen door Bram Joosen. Hij schrijft Benjamin voor mijn vriendin, die gisteravond mijn lievelingsgerecht heeft klaargemaakt. En dat is scampi's in de look. Er is soms nog wat over in de frigo. Ga er maar uit. Zeg Bram, dat is ook lekker koud, hè? Gewoon, die scampi's. En je kan misschien al vermoeden hoe die vriendin heet. Natuurlijk, Annelies. Je hoorde Niels de Stadsbader in Radio 2 Kickstart. Dan zitten wij bij Geert Simon. Die schrijft, Benjamin, ik zou graag een plaat willen aanvragen voor Anne en Iris. Dat zijn twee sterke madammen die op dit moment de laatste hand zetten onder de organisatie van de tuinbeurs Hof en Huis in Torhout die straks opent. Dus alle steun is welkom, ook muzikale. Dit is voor hen Coldplay, Viva la Vida.

gaat het daar lekker vooruit bij Ann en Iris. Bij de organisatie van die tuinbeurs vanmiddag Hof en Huis in Torhout. Het zal wel zijn na dit nummer Viva la Vida van Coldplay in Radio 2 Kickstart. Dan zitten we bij Stella en ja, ik voel bij Stella toch een klein beetje liefdesverdriet. Een beetje veel liefdesverdriet zelfs. Stella schrijft een liedje voor iemand bijzonder die er niet meer is. Arme Stella toch. Het is Roxette, It Must Have Been Love.

It Must Have Been Love van Roxette natuurlijk. En de volgende, dat is voor een verjaardag. De verjaardag van Leen. De Backstreet Boys.

0: gemaakt vandaag. Zai is iets van de Backstreet Boys kunnen draaien. Natuurlijk, Chris, is net gebeurd. Get down.
1: Yeah. Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je er meer dan 4400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen? Dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker Plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker Plantencentrum. Groots in groen geluk. Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij gedacht.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
8: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
7: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Al die verzoeken voor Radio 2 Kickstart die lopen lekker binnen. Maar dat van jou, dat kan er ook nog bij. Stuur maar door in de app van Radio 2 of via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Het is 10:00 en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oud-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. In de geschiedenis van ons land zijn er meer dan 180 ministers van Staat aangeduid, maar de laatste 7 jaar kreeg niemand de titel nog. Een minister van Staat kan bijvoorbeeld een staatsbegrafenis krijgen. De Universiteit Gent wil versneld 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische partners stopzetten. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen kritiek sinds de oorlog in Gaza. Aan de UGent bezetten pro-Palestijnse actievoerders ook opnieuw een gebouw. Volgens de rector de Sutter komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de bezetters.
1: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen. Maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
0: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd. Onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 1 dode en tientallen gewonden gevallen. Verschillende appartementsgebouwen werden er geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne zijn door Rusland onder vuur genomen. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. De Britse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,6%. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Maar zijn ontslag zou onze regeringswerk in gevaar brengen, zegt de minister van Financiën Rachel Reeves.
2: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
0: Vandaag wordt verwacht dat 1 of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Het weer is nog geregeld buien met kans op donder of korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Gert. 2:02 op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertragen van Wezenbeek tot Ervuren. En in Ervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal.
4: Torso. Ergonomisch slapen.

0: keuze van Ludgard Pultink. Uit IJssel op den Berg die schrijft: goedemorgen, ik wil graag een nummer aanvragen voor al die deelnemers van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Ja, met dit weer kan natuurlijk iedereen wel een duwtje in de rug gebruiken. Dus vandaar iets uptempo. My Destiny van Lionel Richie. Radio 2. Ja, en dan gaan we naar Jo Pletings. Jo, is de spanning op dit moment nog een beetje te houden daar bij jou?
1: Voorlopig nog wel, ja.
0: Voorlopig nog wel, want vandaag, beste vriend, gaat het gebeuren. En vertel eens.
1: We hopen voor het eerst in zoveel jaar toch nog eens de prijs te pakken met Anderlecht in de beker van België vandaag.
0: Voilà, dan gaat het over die wedstrijd straks tegen Union. Ga je de wedstrijd live volgen in het stadion?
1: Ja, live in het stadion, ja.
0: Oké. Een pronostiek, joh. Zeg eens, wat denk je?
1: 0-2 voor Anderlecht.
0: 0-2 voor Anderlecht. 0-2 voor Anderlecht. En ga je dat dan nadien zwaar vieren ook?
1: Ik denk dat ik het toch ga bescheiden dan. We hebben morgen nog een feestje. Dus,
0: Ah, voilà. Oké, dus een beetje opsparen voor morgen. Wil je meteen ook een plaat aanvragen om jouw ploeg aan te moedigen? Vertel eens, wat mag het zijn?
1: We are the champions van Queen, hopelijk toch.
0: Voilà, we are the champions. Ja, dat is eigenlijk wel al een beetje het vel van de spreekwoordelijke beer verkopen vooraleer. Hè. Je weet wel wat. Maar goed, we gaan van het beste scenario uit, Jo. Dus we gaan voor Queen en we are the champions. Veel succes straks, hè.
1: Ja,
0: bye bye.
2: Radio 2 Kickstart.

En die van Union die denken nu, ja, dat zal wel Anderlecht, we are the champions. Laat eerst die wedstrijd maar eens gespeeld worden. En die wedstrijd die start om 3:00. Anderlecht tegen Union. Bij de collega's van Sportza zal je uiteraard niks missen. Dit was de keuze van Jo Platings. Supporter van Anderlecht. Ging voor We Are The Champions van Queen. Dan, voor de volgende, zitten we bij Jochen, Jochen van Steen. Ja, Jochen van Steen die is eigenlijk eerlijk gezegd nog altijd aan het bekomen van dat concert van Bazaar in de Lotto Arena. En wil ze nog eens horen in Radio 2 Kickstart met Begin Opnieuw.

van Jochem van Steen is bij deze al geslaagd, want dit is zijn favoriete nummer in Radio 2 Kickstart. Het is Bazaar met Begin opnieuw. En ik krijg hier op dit moment in de app van Radio 2 een zeer belangrijke vraag van Jacques Kuyt. En hoe luidt die vraag? Die schrijft mij: Benjamin, waar kan je stemmen op die Eurosong Top 100? Wel, Jacques, het is allemaal gemakkelijk. Je gaat naar VRT Max, naar het Radio 2-kanaal. Daar scroll je een heel klein beetje naar beneden. Zie je een foto van Sandra Kim. Daar klik je op Sandra en daar kan jij stemmen. Want ja, zaterdag is het natuurlijk zover. Hè? Dan hoor je die Eurovisie Songfestival Top 100 met Karen en Kim. Ze starten om 1 uur met die lijst en ze gaan door tot 8 uur. Iets voor 8, dan hoor jij wie er op nummer 1 staat. Misschien deze wel. Prachtig nummer is dit. Gente di mare.

0: het Songfestival van 1987, toen het in Brussel werd georganiseerd. Winnaar was toen Johnny Logan met Hold Me Now. En ook ons Lilian Saint-Pierre die zat er toen bij met Soldiers of Love. Je kreeg Humberto Tozzi en Raf met Gente Di Mari. En wil jij dus stemmen voor die Radio 2 Songfestival 100? Het kan hè, via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zometeen Ed Sheeran.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
2: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
5: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
2: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op VRT Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go!
10: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
11: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van de Radblijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
13: Zieke fondsen.
14: Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
2: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
14: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een zieke fonds nodig eigenlijk?
2: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
15: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
14: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een zieke fonds nodig?
16: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

van Kevin De Lozer is dit. Die schrijft Benjamin dit weekend communiefeest van ons vee. Ja, en vandaag alle voorbereidingen. En nou, je nu is goed vast, hè, wat die voorbereidingen zijn. Zelf garnaalkroketten maken ten eerste. Ook volle vent. En voor het dessert ijs draaien. Ja, wat een beste vriend. Zeg, en laat eens weten waar het ergens is, hè, waar we moeten zijn, want dat ziet er echt wel supergoed uit. En hij vroeg Ed Sheeran aan om het een beetje vooruit te laten gaan, die Sapphire. En dan, Machteld Leijsen heeft ook een bericht gestuurd. Benjamin, wij gaan 3 dagen naar zee met enkele vriendinnen. Hopelijk valt het weer een beetje mee. Ik moet zeggen, hier boven Brussel op dit moment een klein beetje zon, veel wolken. En we doen dat elk jaar en dat is altijd zoveel plezier. Eerlijk gezegd, Machteld, ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, hoor. Dat is wandelen, lekker eten en natuurlijk ook iets lekker drinken. En ze vraagt dit nummer aan in Radio 2 Kickstart. Het is Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. Goedemorgen!

is al meteen een geslaagd begin van de trip naar de zee van Machteld en de vriendinnen. Hun verzoek vanochtend in Radio 2 Kickstart Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. Het is bijna 10:30 op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertragen van Wezenbeek tot Ervuren. In Ervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Je luistert naar

Meteor samen met Fleming en Niet Nodig. Ja, die muziek van Michael Jackson die is weer helemaal hot natuurlijk. En de reden is die film over Michael Jackson zijn leven bij Bjorn de Koning bijvoorbeeld. Die heeft zijn kinderen meegenomen naar de film. Hij schrijft, ja, ze zijn eigenlijk te jong om die muziek te kennen. Maar na het zien van de film is Michael Jackson alomtegenwoordig bij ons. Onze jongste die kan ondertussen zelfs al moonwalken. En ook Fien van der Heijden wil een nummer van Michael Jackson in Kickstart voor haar liefste Kenny. Dit is Billie Jean.

0: parels bij elkaar gezongen, hè, die Michael Jackson. Dit bijvoorbeeld, 1983, stond op de plaat Thriller. Hij werd vanochtend twee keer aangevraagd in Radio 2 Kickstart, Billie Jean.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja!
10: Maar ja...
6: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
7: Oh ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
3: Radio 2.

nog meer comedies en lentefeesten in Radio 2 Kickstart. Bijvoorbeeld bij Bart Komijnen, want zijn dochter doet dit weekend haar plechtige communie. En dat deed Bart denken aan zijn eigen communie. Dat is intussen ook al meer dan 30 jaar geleden. Hij kreeg toen als cadeau een cd'tje. Hij is dat cd'tje nog eens gaan opzoeken deze week. En dit nummer stond er op W met Please Don't Go. En dan blijven we nog even hangen in de 90s met de keuze van Inge van Varenberg. Ja, die heeft ook een parel herontdekt uit de 90s. The Lion King. Ze heeft gekeken deze week en ze schreef: Benjamin, ik heb zelfs een beetje zitten wenen, want zo schoon, zo'n mooie film dat is. En ze gaat voor een nummer uit de soundtrack van The Lion King. Elton John in Radio 2 Kickstart met The Circle of Life.

Inge van Varenberg heeft het nog eens volledig beleefd. Die film The Lion King, dankzij dit nummer Elton John en The Circle of Life. Dan gaan we naar Helga Moors, die schrijft... Benjamin, voor al onze buren een plaat en hopelijk is het een beetje goed weer ook, want we hebben vandaag onze jaarlijkse buurtapero. Iedereen brengt dan iets mee. We weten wanneer we beginnen, maar we weten nooit, na jaarlijkse gewoonte, wanneer we gaan stoppen. En dan is natuurlijk Ientwiedra rak als ze daar eens aan beginnen. En dit is de keuze van Helga voor al haar buren. De nieuwe van Sam Goris.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

ти. Сам говори за Псенбест. Met Rak, dat is de naam van zijn nieuwe nummer. Zeg, nu ik dat verhaal van Helga dan net lees, van Helga Moos, die vandaag dus die buurtapero organiseert samen met de buren. Wel, Helga, misschien moet je maar eens inschrijven voor, wie weet, de beste buurt van Vlaanderen. Inschrijven, dat kan via VRT Max. En wie weet komt Margot van de regio dan op bezoek om met haar eigen ogen te zien hoe jullie dat daar allemaal aanpakken. En de winnende buurt, die krijgt op woensdag 3 juni, hou je vast, een fantastisch buurtfeest met ook nog eens een optreden erbij van Camille. En er is ook een gratis ontbijt voor de hele buurt. Dus, wil je inschrijven? VRT Max, het kanaal van Radio 2. Daar moet je naartoe. En dan gaan we naar de keuze van Caitlin aan mij, hè? Ze kiest er vanochtend in Radio 2 Kickstart eentje uit met heel veel power. Wees maar zeker. Het is Natalia met I've Only Begun to Fight.

Dat is meteen ook een plaat voor Bart van der Vegen uit Tervuren. Die schrijft: hey Benjamin, wij spelen vandaag tot en met zaterdag Special Olympics in Malmedy. Bouwen en alle steun is welkom. Palazzi Bart. Als het nu niet lukt na Natalia, dan weet ik het ook niet meer hoor. I've only begun to fight. En dan gaan we richting Martin Prevenier. Martin, die wil een plaat aanvragen voor mijn kleinzoon Fabrice, schrijft ze. Wordt vandaag 11 jaar. Gelukkige verjaardag, Fabrice. En ze kijkt naar het Songfestival van vorig jaar. Ze wil Tommy Cash, Espresso Macchiato.

Je zou dus eigenlijk perfect op dit nummer kunnen gaan stemmen voor die Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 van komende zaterdag. Dit vorig jaar mee aan de wedstrijd. En dat stemmen dat doe je via WRT Max, het Radio 2-kanaal. Daar moet je zijn. Espresso macchiato. Van Tommy Cash natuurlijk. Dan, gelukkige verjaardag voor de Jos. Jawel. En Sandra van Stralen, dat is een vrouw die wil een plaat aanvragen voor hem. Het is eigenlijk wel heel toepasselijk hoor, het nummer dat ze wil. Het is Celebration.

0: Koen en de Gang met Celebration.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met de BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
9: Oh, dat klinkt goed.
8: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
9: Ja, maar dat klinkt nog beter.
7: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Strovan. Het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
12: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
13: Halleluja, brothers en sisters.
12: Halleluja, brother Bobby.
13: Vandaag is het weer zover.
14: Hemelvaartsdag.
12: Halleluja.
13: En wat is het vandaag nog?
14: Hemelse korting.
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
13: Nee tegen BTW, brother vader.
12: Halleluja, brother Bobby.
15: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Met straks nog 1 uur Radio 2 Kickstart. Meteen na het nieuws krijg je een nummer van iemand, ja, die vandaag echt wel het avontuur van zijn leven zal meemaken. Eerst nieuws.
16: Elke dag, telk voor 2.
17: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Dendermonde, Oost-Vlaanderen, is de brand in een landbouwbedrijf nu helemaal geblust. Die brand brak gisteravond uit. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Buurtbewoners moesten uit voorzorg wel binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftigingsverschijnselen, maar mocht vanmorgen ook alweer naar huis. Volgens het stadsbestuur is er geen asbest vrijgekomen bij de brand en de dieren van het bedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen de stations van Brussel-Zuid en Linkebeek is vanmorgen opnieuw hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer op de lijn naar Nijvel en Charleroi was gisteravond verstoord nadat er een boom op de bovenleiding was gevallen in het station Ukkel-Stallen. Door het incident moesten 490 treinreizigers geëvacueerd worden. Een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn in Duitsland is aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar nu pas kwam de zaak aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis is de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping goed verlopen. De twee wereldleiders spraken in Peking 2 uur lang over economische samenwerking en over crisissen zoals de oorlog in Iran. China neemt olie af van Iran en vindt net als de VS dat de straat van Hormuz open moet blijven. Maar er blijven meningsverschillen over Taiwan bijvoorbeeld en over de handels. Tarieven. Vandaag en morgen volgen daar gesprekken over, samen met een delegatie van bedrijfsleiders. Het weer, eerst nog buien, later wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt dan weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dat Dankjewel, Gert. Ja, niet warmer dan 12 graden. Dat is inderdaad maar frisjes. Goed, op D40 naar de kust een kwartier vertragen tussen Wetteren en Nevelen. Files naar Antwerpen op D19, een kwartier vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Wezenbeek tot Tervuren. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal.
11: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Radio 2 Kickstart.

0: Van Halen met Jump. Ja, en Jump, dat is wat Jo vandaag gaat doen. Jo de Planken. En pas op, niet zomaar springen, hè. Nee. Die gaat vandaag uit een vliegtuig springen. En schrijft, we gaan vandaag voor het eerst een parachutesprong doen. Tenminste, als het kan met het weer. Want ja, dat ziet er ook niet zo heel fameus uit natuurlijk. Ik kijk er al zo lang naar uit om dit te gaan doen. En vandaar dus Van Halen met Jump. Dan gaan we meteen door naar Frida Vliegen. Een goeiemorgen, Frida.
1: Goedemorgen, Benjamin. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor wie wil jij vanochtend eens een plaat aanvragen?
1: Ik wil vooral een plaatje aanvragen voor mijn man, Luc.
0: Ja.
1: Luc van Leeden, die heel veel werkt in het huis van ons dochter, samen met de schoonzoon Sam.
0: Uh-huh.
1: En ik had graag een plaatje aangevraagd. Ze zijn nu ondertussen al drie jaar. Bezig met verbouwen.
0: Ja,
1: ja, in een huis aan de havens in Harebeke. Uh-huh. De twee verdiepingen zijn klaar.
0: Ja.
1: In augustus komt er het eerste kleinkindje. Het kamertje is ook al klaar.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: nu
0: ja.
1: Nog bezig met die bureau en alles. Dan nog de kelderverdieping.
0: Ja.
1: Heel veel vrije tijd aan besteed. Ja,
0: dat zal wel, Frida, als al drie jaar bezig zijn. Maar ik hoor dat er licht is aan het eind van de verbouwingstunnel, hè? Als ze toch met de afwerking al bezig zijn. En dan natuurlijk, ja, Frida, dat grote nieuws dat er dan een kindje komt ook.
1: Ja, in augustus.
0: In augustus wordt dat jouw eerste kleinkind?
1: Ja, ons eerste kleinkindje.
0: Oh, dat is tof. Tof om naar uit te kijken, hè? Goed.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, en welk nummer mag ik aanvragen voor jouw man en de schoonzoon?
1: Ik had graag Club Tropicana van George Michael gevraagd.
0: Ja, want dat huis dat zal dan waarschijnlijk wel een Club Tropicana worden, hè? Eens het klaar is in de zomer. Hè?
1: Ja, denk het ook. Ze hebben een mooie tuin, dus ze kunnen een feestje geven.
0: Goed, allez, wensen nog veel succes, Frida. En dankjewel voor je verzoekje. En Wem komt eraan speciaal voor jullie. Fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Radio 2 Kickstart. Dag.

Al 3 jaar zijn ze ermee bezig. Kappen, breken, al dat soort dingen. Ja, verbouwen dus eigenlijk, hè. Maar ik ben er zeker van dat eens het klaar zal zijn ergens in de zomer, het een parel zal zijn. Dat huis van die dochter van Frida Vliegje. En dan komt er ook nog dat kindje bij. Alleen maar fijne vooruitzichten dus. En dit was de keuze van Frida. Die ging voor Wham met Club Tropicana. De volgende, dat dit, even kijken. Dat is Tini, Tini Verheijden. Die schrijft: Benjamin, we gaan vandaag, goed, dat is ook iets bijzonders. Ons tuinhuis is opkuisen. En ik ben benieuwd welke schatten we zullen tegenkomen. Want dat is elk jaar wel zo, als we eraan beginnen. En dan en passant ook nog eens een plaat aanvragen hier in Kickstart. Ze gaat voor Boyzone, Love Me For A Reason.

0: keuze van Kelly Moons. Eerste grote hit was dit voor Suzanne en Freek als het avond is. Zometeen krijg je Somber.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
10: mama
11: niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

eerder ter sprake gekomen in Radio 2 Kickstart, de examens, jawel. Staan weer voor de deur, hoor. Ook bij Ferre Poltrok. Ferre die kijkt al zeer hard uit naar de zomer, uiteraard. Naar ook Pukkelpop en vooral dan naar het optreden daar, het concert daar van Somber. Je kreeg hem met Homewrecker. En dan de keuze van Serge Van Damme. Graag een liedje van Marco Borsato. Want Marco is altijd onze artiest geweest, schrijft hij. Zeg Benjamin, kan je de bestemming nog eens draaien? Serge, dat is een uitstekende keuze, want dat is inderdaad wel een hele tijd geleden dat we die nog eens gedraaid hebben hier bij Radio 2. Marco Borsato dus met de bestemming.

0: Marco Borsato met de bestemming. 123 kilometer file op D40 naar de kust. 20 minuten vertragen van Wetteren tot Nevelen. Files ook naar Antwerpen op D19. 20 minuten vanaf Brecht. En op D17 bij Waasmunster. Daar ligt een obstakel op de weg. Opletten dus. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. En op de binnenring zijn in Tervuren de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Torso. Ergonomisch slapen. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

40 met Red Red Wine. Bericht gekregen van Marij Loagie, die schrijft: het hele weekend zijn onze twee kleindochters bij ons. Mama en papa rijden mee met die 1000 kilometer tegen kanker. We gaan natuurlijk supporteren. En voor iedereen die meerijdt bij die 1000 kilometer tegen kanker, wil ze volgend nummer aanvragen uit onze Radio 2 Top 30. Shakira met Zoo.

0: een jaar geleden maakte zij dat WK-lied, hè? Waka Waka, This Time for Africa, dat weet je nog. En ze heeft dit jaar opnieuw een WK-lied gemaakt. Zal je binnenkort wel horen voorbij komen hier bij Radio 2. Shakira met Zoo Zoo Zoo. Zo meteen naar de jaren 70, de Tramps, Disco Inferno.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het, wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Ik heb de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè?
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
14: Halleluja, brother Bobby.
15: Vandaag is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
14: Halleluja.
15: En wat is het vandaag nog?
16: Hemelse korting.
14: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
14: Halleluja, brother Bobby.
17: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
19: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

Zeg, wat een fijn nieuws was dat, hè, vorige week. We gaan samen met Studio 100 een feel-good musical maken. Vol met nostalgie. Hallo, Radio 2. Peter, die gaat sowieso al meespelen, Peter van der Veyre. Het wordt echt iets over de beginjaren van Radio 2 met heel veel herkenbare klassiekers en ook iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Misschien kunnen ze dit wel gebruiken, wie weet, want het komt dus uit de 70s. The Tramps met Disco Inferno. Dan heb ik een berichtje gekregen van Catalea van Damme. Die stuurt: Benjamin, ik stuur een berichtje met de gsm van mama. Mijn papa verjaart vandaag en wij zouden heel graag een liedje horen van Stan van Samang. Dit is alles.

Femke kijkt al zo uit naar de zomer. De eerste goede reden voor, want dan komt haar favoriete band BTS naar ons land. Ze hebben die concerten in het Koning Boudewijnstadion. En zij zal erbij zijn. Ze is vanochtend ook aangevraagd in Radio 2 Kickstart BTS met Dynamite. En dan een bericht van de lustige stappers. Dat is een wandelclub en ze gaan vandaag op bedevaart naar Scherpenheuvel. Een goede 30 kilometer. Hopelijk, jongens, valt het weer ook een beetje mee. En om hen wat aan te moedigen, dit hier in Radio 2 Kickstart. Is This The Way To Amarillo van Tony Christie.

Thomas, er is hier net boven Brussel een stortbui voorbij gekomen. Alles erop en eraan hoor, hagel, regen, wind. Ja, dan hoop ik natuurlijk van harte dat de lustige stappers straks die bui niet overheen krijgen. Want ze hebben wel wat te doen, hè? 30 kilometer te stappen richting Scherpenheuvel. Dit was het verzoekje. Was Tony Christie met The Way to Amarillo. Dan de volgende is een keuze van Patricia. Het is voor haar beste vriend, voor Maurice. Wat is jouw geheim, Bart Kael?

12 uur. Straks hoor je David van Ottingen met de nieuwe Radio 2 Middag. Dit was Bart Kuil met Wat is jouw geheim? Ik heb er nog één voor het nieuws van 12 uur. Dat is de keuze van Emily Uitendalen.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
6: Coachello!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de Weekwatchers in Durbuy overmorgen met Willy Sommers op zijn wildst. Daar wil je toch bij zijn.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
12: Tickets via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Goedemiddag.
14: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal uitgebrande BMW's in ons land ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. China wil geen Amerikaanse bemoeienis in Taiwan en we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de afgelopen jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van het merk BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-uitzending van gisteren. Pano ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
15: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een 100-tal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
14: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om het UFO-gebouw te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de universiteit beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de actievoerders nemen dus geen genoegen met de beslissing van de universiteit. Actievoerder Julian Burnham.
16: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
14: De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6% gegroeid. Die goede cijfers komen er net nu premier Starmer onder druk wordt gezet om op te stappen. Dat ontslag zou ons regeringswerk in gevaar brengen, zegt minister van Financiën Rachel Reeves.
17: We shouldn't put that at risk by plunging the country into chaos at a time when there is conflict in the world, but also at a time when our plan to grow the economy is starting to bear fruit.
14: Vandaag wordt verwacht dat één of meerdere uitdagers van Starmer hun kandidatuur zullen indienen. Een mogelijke kandidaat, oud-minister Angela Rayner, is net vanmorgen vrijgesproken in een zaak van belastingontduiking. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. Veerle de Vos, wat heeft de president van China precies gezegd?
3: Wel, de ontmoeting vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze beide landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen zelfs mogelijk met een ernstig conflict. Het is dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Het Witte Huis maakt geen melding van dat gesprek, maar zegt dat beide leiders het over Korea, Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten hebben gehad. Zo willen ze allebei dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer opengaat, zodat de olie weer ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
14: Dankjewel, Veerle. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3:00 vanmiddag de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt blikt vooruit.
18: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. Een primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
14: Het weer wisselvallig met buien, hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger met bredere opklaringen. Het is wel fris, hooguit 12 graden. Morgen eerst nog overwegend droog, later buien vanuit het noordwesten. Zaterdag begint zonnig, daarna opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En vanaf zondag wordt het enkele graden zachter. We begonnen met het aantal BMW's dat op onze wegen is uitgebrand door een technisch defect. Dat ligt volgens branddeskundigen nog hoger dan gedacht. Pano ontdekte er tientallen. Volgens branddeskundigen zijn het er zeker honderden. Meer op vrtnieuws.be.
19: Ze zullen vandaag misschien snel geblust zijn met dit weer. Op de E40 naar de kust, een kwartier vertragen van wetteren tot nevelen nog. Files naar Antwerpen ook op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Langzaam ook naar Brussel vanmiddag op de E40. Naar Afvliegem 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten bij Zaventem. Op de binnenring ook 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Zelik. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder ook 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
20: Radio 2.
21: Radio 2 middag.
19: Jouw middagman. Ook vandaag weer.
20: VRT Radio 2.
19: Ik ben David, die van Radio 2 Spits inderdaad. Komt er ook nog aan straks tussen 4 en 6. Maar nu ben ik hier om de vertering misschien al wat op gang te brengen met U2.

U2 om mee te beginnen. Pride. Wat gaan we doen vanmiddag? Niet te veel, want het is feestdag. Gewoon genieten van de muziek lijkt me al een goed plan. Of heb je een communiefeest vandaag? Hopelijk heb je dan nog een partytent op de kop kunnen tikken. Of een goede binnenlocatie waar het lekker warm is. Ik wil het straks toch ook even over de bekerfinale hebben. In ieder geval, die vindt straks plaats in het Koning Boudewijnstadion. Dus zowel onze backstage Bavo als Mona van het verkeer zijn onderweg daar naartoe. Maar ze zullen niet bij elkaar op de tribune zitten. Wordt dit een uitdaging voor hun vriendschap? Dan straks eens horen.

alles gaat over Camille. Leer je nog wel, maar waag de sprong, waarom niet? En roep Geronimo dan. Daar krijg je energie van als je die naam roept. Volgens de legende en volgens Shepard.

0: Wie van de backing vocals heeft de langste adem? Een kleine wedstrijd hier achteraan. En wie is de beste voetbalploeg van België? Ah, historische afspraak straks, hè, tussen Anderlecht en Union voor de bekerfinale. Union is topfavoriet, maar Anderlecht snakt het meest naar die trofee. Dat zei Peter van Bemt gisteren in Radio 2 Spits.
1: Union heeft een betere ploeg op dit moment. Ze heeft onlangs ook nog weer de overwinning behaald op Anderlecht. Heeft groter vertrouwen dan Anderlecht dat toch weer aan een kwakkelseizoen bezig is. Maar goed, in één wedstrijd, en zoals Anderlecht dat ook gedaan heeft in de halve finale op Antwerpen, waar ze ook geen kans kregen eigenlijk om zich te plaatsen. Wel, weet je het maar nooit. Maar voor alle duidelijkheid, Union is wel de favoriet.
0: Mona van het Verkeer en Backstage Bavo zijn ook onderweg. Je mag al eens gokken wie voor wie is. Ik bel ze straks, dan wordt het duidelijk. Nu voor journaalanker Riyad Bari hoorden we het al in het journaal voor wie hij is. Ja, wie verwacht nog van een journaalanker dat die onpartijdig is? Hoeft tegenwoordig allemaal niet meer.
2: Als Brusselaar, Riyad, is niet te missen voor jou. Hè?
3: Ik ga onpartijdig blijven, Tess. Maar ik hoop dat Union wint.
2: Oké, staat
3: goed. Dankjewel voor de sport.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
8: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Mammekes, vader. Hier is brother Bobby.
11: Halleluja, brothers en sisters.
12: Halleluja, brother Bobby.
11: Vandaag is het weer zover.
13: Hemelvaartsdag.
12: Halleluja.
11: En wat is het vandaag nog?
13: Hemelse korting.
10: Welke hemelse korting, brother Bobby?
11: Nee tegen BTW, brother.
12: Halleluja, brother Bambi!
14: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
15: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
16: Amai, dat wordt vlammen!
15: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
17: Radio 2.

0: Waar is Mona om dit af te kondigen? Oh, wacht, ik heb ze wel aan de lijn. Mona, zeg eens Riet Petit.
1: Riet Petit.
0: Nee, Riet Petit, moet je eigenlijk zeggen. Riet Petit.
1: Riet
0: Petit. Ja, heel goed. Mona van het verkeer aan de lijn, maar ook backstage. Bavo, dag Bavo.
2: Goedemiddag, David. Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, trouwe luisteraars van Goedemorgen Morgen en Radio 2 Spits zullen het al weten wie voor wie is. Maar goed, nog even voor alle duidelijkheid. Mona, voor wie ga jij straks supporteren?
1: Ik supporter voor Union.
0: Jij zit in de tribune voor Union. En Bavo, waar ben jij op dit moment?
2: Ik ben live in het Sandorp van RFC Anderlecht, oftewel de mooiste club van België, David.
0: Twee rivaliserende Brusselse clubs tegenover elkaar en twee collega's in de tribune, elk voor een andere voetbalploeg. Hoe is de sfeer daar dan in het fandorp, backstage Bavo?
2: Ja, die is zeer goed. Zelfs Mark Koeken is komen speechen, David. Dat was heel...

0: eigenlijk gewoon het liefst zeggen van Romelu, kom gauw naar huis, want dan kunnen we misschien nog eens een goal maken.
1: maar je gaat er toch wel voor, Bavo, hoop ik.
0: Ik hoop het. David, ja. De eerste prijs in 9 jaar. Het mag wel eens gaan komen. Dus ik hoop dat de gooien ons goed gezind zijn. Hè.
1: Inderdaad, maar we hoorden Peter van den Munt daarnet zeggen. Union wel topfavoriet. Dus Mona, voor jou is het gewoon eens kijken hoe jullie die beker gaan binnenhalen.
2: Ja, dat gevoel heb ik toch. Maar ik wil dat niet te luid roepen, want anders gaat Bavo verdrietig zijn natuurlijk. Ja.
1: Ben je nerveus?
2: Ik vind het altijd wel spannend, zo'n matchdag. Ja, toch wel. Mm-hmm. Maar het was hier wel nog super hard aan het regenen. Dus wij hebben besloten om ietsje later te vertrekken. Want het was echt drasje. Het viel mijn bakken uit de lucht.
1: Ja. Maar jij bent gewoon thuis nog. Ja. Maar als je dat, als je dat zo hoort van Bavo, zo, dat fandorp van Anderlecht en die warzone enzovoort, hebben mensen dat toch niet een beetje schrik te krijgen? Zo, een beetje twijfel?
2: Ja, jawel. En ik kreeg daarnet al een berichtje van een vriendin die in de metro stond, in haar gele tenue, tussen allemaal paarse tenues. En die stuurde van, amai, ik ben eigenlijk een beetje bang, ik heb mijn sjaal toch nog even weggestoken. Want ja, vorig jaar waren er ook die rellenden al en super aangenaam kan het soms toch ook niet zijn. Hè?
1: Hoe was de sfeer op de redactie tussen jullie in afgelopen week, Bavo?
2: Speels.
0: Ja, het was wel pittig, hè, Mona? Zeg ik dat verkeerd? Het was wel pittig, hè? Ja, nee. We hebben elkaar een beetje getreiterd, zoals dat dan hoort. Ja. Maar ik hoop gewoon die prijs binnen te halen. En Mona, ja. Het ding is, David, wat we weten over Union supporters, dat zijn eigenlijk allemaal ex-Anderlecht supporters. Dat is gewoon zo.
1: Kom aan, Mona. Ik kan niet laten zeggen.
2: Ik ben inderdaad wel al een keer meegeweest met Bavo en zo ook. Ik denk dat unionisten zijn gewoon allemaal veel zachtaardiger en die genieten gewoon van een mooi voetbalspel en die vinden boegeroep echt stom, want wij staan volledig achter onze eigen spelers. Wij zouden nooit onze eigen spelers uitjouwen.
1: Ja, Bavo.
2: En dat doen ze bij Anderlecht wel, bijvoorbeeld. Ja, sorry.
0: Ik vind dat zeer overdreven. Zeer overdreven. Nee, we zijn competitiebeestjes. Wij zijn natuurlijk de grootste club van België, Mona Jonger. Dus voilà, dat hoort er allemaal bij natuurlijk.
1: Oké, we gaan zien wat er gebeurt. Maar ik hoop dat jullie morgen nog samen door de Radio 2 deur kunnen. Maar
2: dat
0: gaan we moeten zien.
1: Dat gaan we. We zullen zien inderdaad. En veel plezier straks met de bekerfinale.
2: Ja, dankjewel.
1: Bavo en Mona, dag.

0: Rob de Nijs. Radio 2 Middag. Met ook het nieuws van bij ons.
1: Radio 2 Middag. Radio
2: 2. David van Oudegem.
0: In Oostende dachten ze dat het Thermepalace in brand stond vannacht. Maar paniek was nergens voor nodig. Het waren opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur die daar gepland waren. Een reeks op VRT Max, waar misschien nu ook veel BMW-dieselwagens in te zien zullen zijn. Ik weet het niet, het is maar een idee. Er komt in ieder geval een vierde seizoen met Louis Talpe, die de rol van luitenant Orlando op zich neemt. En ja, met Louis Talpe op de set staat wellicht alles snel in vuur en vlam. En in Mechelen heeft de weduwe van Ludo Dirksens het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Dirksens werd vorig jaar tijdens de terugrit van Buggenhout naar Mechelen onwel en kwam ten val. Hij overleed ter plaatse. En in Gent hoopte rector Petra de Sutter weer vriendjes te worden met de bezetters van haar campus door 5 Israëlische samenwerkingen stop te zetten. Maar het is niet gelukt. De pro-Palestijnse studenten willen blijven protesteren. Ze kan misschien van campusbezettingen een keuzevak maken vanaf volgend jaar. Het is ook maar een idee. En op de weg, even kijken. Op de E40 naar de kust accordeon rijden tussen Zwijnaarden en Brugge met in totaal 20 minuten vertraging nog. Langzaam naar Brussel ook op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten bij Zaventem. Op de binnenring een half uur van Voorgerot Bijgaarden tot Zellik. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder ook een kwartier van Wezenbeek tot Tervuren. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. En dan nog files naar Antwerpen, ook vanmiddag op de E34 vanaf Oelegem en op de E313, 20 minuten van Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten van Wilrijk tot Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. Richting Beveren 10 minuten van de A12 tot Waaslandhaven-Noord en op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Je vindt al het nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.

0: Eerst George Ezra. En daarna deze Meghan Trainor. Het is een middag vol primeurs, precies. Twee Brusselse ploegen tegen elkaar voor de bekerfinale straks. Maar ook een primeur in Brugge, straks tijdens de Heilig Bloedprocessie. Straks vertel ik je welke.
1: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
2: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
1: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
3: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
4: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
1: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
5: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een stralende huid? Dat kan met de Must-Huif van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa Hand- en Lichaamsverzorging, 5

Ondertussen proberen we ook de primeur te bellen in Brugge. Maar ja, die hebben het heel erg druk natuurlijk. Want die stoet vertrekt straks om 2:30, geloof ik. Inderdaad. Maar misschien is een film ook geen slecht idee vandaag. Dit komt uit de nieuwe animatiefilm Goat. Over een geit met gigantische basketbalambities. Het is eigenlijk niet echt basketbal, maar de dierlijke variant daarvan die je daar te zien krijgt. Schijnt heel grappig te zijn. Ik heb het nog niet gezien, weet het mij te zeggen.

0: je moet daar dus een schaap bij zien, hè, bij dit nummer. Uit de soundtrack van Goat. Zeg ik een schaap? Nee, een geit bedoel ik, sorry. Er komt misschien ook wel een schaap in voor. Jelly Roll, I'm good.
1: Radio 2 middag. Radio 2.
0: In Brussel bekerfinale vanmiddag en in Brugge de heilig bloedprocessie om 2:30 straks. De reliquie van het heilig bloed van Christus wordt dan de hele tocht lang meegedragen. En er worden ook bijbelse taferelen uitgebeeld. En ja, een primeur dit jaar. Want voor het eerst wordt de broedermoord van Kain op Abel uitgebeeld. Brent de Soete, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent Abel?
2: Of ja, je
0: speelt, die broer die vermoord wordt door Kain. Ja. Ja, wat is jouw opdracht dan precies straks tijdens de stoet?
2: Ja, als Kain mijn broer mijn dood laat, word ik vermoord. En dan moet ik eigenlijk gaan vallen en zo verder.
0: Ja, en zo verder 60 keer geloof ik, hè, moet jij tegen de kasseien gaan.
2: Inderdaad, een kleine 60 keer zo tegen de kasseien van Brugge gaan.
0: Ja, want dat is met een knots dan waarschijnlijk dat jouw broer... Ik maak het nu een beetje persoonlijk, maar goed, ja, je speelt natuurlijk een personage, maar die knots tegen jou en dan, hoe zijn de repetities verlopen? Hoeveel blauwe plekken heb je daar aan overgehouden al?
2: Momenteel geen. Dat valt eigenlijk nog redelijk goed mee. Ik heb eigenlijk geen blauwe plekken.
0: En hoe kan dat?
2: Omdat ik de val eigenlijk een beetje zachter maak, zodat ik goed val en dat ik... dat ik geen blauwe plekken heb.
0: Ja, je hebt moeten leren vallen en dan is er waarschijnlijk ook geen contact toch met de knuppel.
2: Ja, een beetje.
0: Een beetje wel, ja.
2: Ja.
0: En hoe zijn jullie dan gekleed?
2: Ik met een schapenvacht en mijn collega, mijn broer, met een koeienvacht.
0: Ja, zo was dat in de Bijbel ook uiteraard. Hoeveel stress heb je voor straks?
2: Gezonde stress.
0: Zonder stress. En Lode is jouw tegenspeler, hij speelt Kain. Is dat ook jouw echte broer?
2: Nee, dat is een goede vriend van mij.
0: En jullie komen nog altijd overeen, ondanks alles?
2: Ja, we zijn zeker nog heel goed overeen, ondanks alles. Het is ook een scenario, hè.
0: Ja, uiteraard. Hoe speciaal is dit nu voor jou, om als Abel voor het eerst deel te nemen aan de heilig bloedprocessie?
2: Oh, dat is wel heel speciaal. Het is een eer om Abel te mogen spelen.
0: En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? En bij Lode?
2: Via. Ik speelde al mee vroeger. En ik heb dan zelf Lode ook eens gevraagd omdat we broers moesten spelen. En zo zijn we bij elkaar terechtgekomen. En zo spelen wij Kain en Abel.
0: Ja, en jullie zien er prachtig uit. Ik heb foto's gezien. Jullie gaan ze zeker herkennen. Luisteraars die gaan kijken straks. Dus het is de ene heeft een koeienvel en de andere een...
2: Een schapenval,
0: inderdaad. Zo komt dat schaap dan toch nog van pas hier in de uitzending. Dankjewel, veel succes daar, hè, met de bloedprocessie.
2: Dankjewel.
0: En met het vallen en met het moorden.

King met Love and Pride. Geen knie- en elleboogbeschermers om de val te breken voor Brent. Maar ja, dat hadden ze in de tijden van de Bijbel ook niet, hè. Bijna 2000 figuranten voor deze editie. En ze hopen op een korte editie daar ook in Brugge.

0: Sterk zijn, Anastasia. Ja, oké, okay, goed. Anastasia dus. Nieuwe podcastaflevering van Mens Erger Je Niet staat online met tv-maker Gilles de Koster als centrale gast. Die ergert zich aan influencers die overal ter wereld dezelfde hotspots aanprijzen. Waardoor prachtige reislocaties overspoeld geraken met toeristen.
1: Ze gaan allemaal dezelfde foto nemen, waardoor ook de hele wereld samentroept op die plek. Het gaat ook over hen, nooit over die bestemming. Van, guys, look at the view. Dat gaat niet, uw kop staat ervoor. Kwart van mijn scherm is uw hoofd. En dat is ook letterlijk, hè. Die filmen zichzelf, die kijken naar zichzelf. En het prachtige zicht daarachter interesseert hen niet, hè.
0: En ook de luchthaven is voor Gilles geen plaats waar hij vrolijk van wordt wanneer hij op reis gaat. Je hoort dus alles in de nieuwe Mens Erger Je podcast aflevering die gratis te downloaden is via VRT Max. En je mag natuurlijk ook altijd zelf een ergernis insturen. Ik weet zeker dat je er een hebt. Meerdere misschien zelfs. Win-win@radio2.be, dan kom je er zelf misschien ook eens in die podcast.

0: Good Thing van Fine Young Cannibals. Nog goed volk straks. Ze heet Anja Daams. Ik ga ondertussen iets eten en dan ben ik er weer tegen 4 uur. Tot dan.
1: Radio 2. Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
2: Maak elk.
3: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
2: Momenten, Max.
4: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van de magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max. Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je er meer dan 4400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen? Dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker Plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker Plantencentrum. Groots in groen geluk.
5: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
6: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
5: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Dankzij David weet je weer alles over het nieuws bij jou in de buurt. Vanaf nu heel veel muziek. Zometeen in Radio 2 Hitmix.

0: heel goedemiddag. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn geen tientallen, maar honderden BMW-dieselauto's in ons land uitgebrand. En we blikken vooruit op de bekerfinale in het voetbal. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden dieselauto's van BMW in brand gevlogen op onze wegen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op het onderzoek van Pano. Onze onderzoeksredactie ontdekte dat er de voorbije jaren tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen. Dat door een technisch probleem. BMW startte al in 2018 met terugroepacties, maar die zijn nog altijd niet voorbij. En dat is dus niet zonder gevaar, zegt onafhankelijk branddeskundige Erwin De Buk.
1: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
0: Aan de Universiteit Gent zijn de pro-Palestijnse actievoerders van plan om een universiteitsgebouw daar te blijven bezetten. Gisteravond heeft de raad van bestuur van de UGent beslist om versneld en tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners te stappen. Een belangrijke eis van de actievoerders door de oorlog in Gaza. Maar volgens de actievoerders is dat niet voldoende, zegt Julian Burnham.
2: Dit is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg, we eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
0: Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur omdat ze tekort zouden schieten bij de controles van langdurig zieken, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
3: Nu, heel recentelijk, de aanvallen op de mutualiteiten, ja, die zien we toch wel met ledenogen aan. Want er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi willen allebei dat de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten opnieuw opengaat. En dat voor alle scheepvaartverkeer. Trump is in China voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in 10 jaar dat een Amerikaanse president dat doet. Xi heeft de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan. China beschouwt Taiwan als onderdeel van hun grondgebied. Amerika heeft Taiwan altijd gesteund in hun onafhankelijkheid. Vera de Vos, wat heeft de Chinese president nu juist gezegd?
4: Wel, volgens de Chinese staatsmedia was de boodschap van Xi duidelijk. Alleen als jullie zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen onze landen vruchtbaar blijven. Anders dreigt die te verzuren en eindigen we mogelijk met een ernstig conflict. Het is iets wat ook de Chinese ambassadeur in ons land, Fei Shengqiao, vanochtend herhaalde.
5: Taiwan issue has always been a most important issue for China and the Chinese government. And we have been putting forward this message. Not only to our American friends, but also to our European friends and our friends from all over the world.
4: Ja, dus een duidelijke boodschap aan de Amerikanen en de rest van de wereld dat het China menens is met de hereniging van Taiwan. Beide leiders in Peking hebben ook benadrukt dat de straat van Hormuz zo snel mogelijk weer open moet, zodat de olie ongehinderd geëxporteerd kan worden. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is voorlopig geen nieuws.
0: Dankjewel, Veerle. En in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 3 uur de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bemt, die blikt vooruit.
6: Een volledig Brusselse finale dus vandaag onder het Atomium. En primeur is dat tussen de succesvolste club van de voorbije 5 jaar Union en nog altijd de meest gelauwerde Anderlecht. Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
4: Ja, en veel fans die willen het live meemaken. De sfeer zit er al goed in bij deze supporters.
7: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
8: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
9: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
10: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
11: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
12: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het Sevens nog veel meer gaat losbarsten, sowieso.
4: We krijgen ook deze namiddag nog regelmatig een felle bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij hooguit 12 graden. In het westen wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Morgen start nog droog, daarna opnieuw van die buien. Dit nieuws begon met BMW-dieselauto's. Geen tientallen, zoals Pano gisteren ontdekte, maar honderden BMW-dieselauto's zijn door een technisch defect op onze wegen al uitgebrand. Meer over die problemen lees je ook in de app van 14 Nieuws.
13: Op de E40 naar de kust accordeon rijden tussen Zwijnaarden en Brugge met in totaal 20 minuten vertraging. Files naar Antwerpen op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Daar zijn door een ongeval 3 rijstroken dicht. Richting Beveren 10 minuten van de A12 tot Waaslandhaven-Noord. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Selk. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
14: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
15: Hey, hey.
13: Mannekes, wat is dat allemaal buiten vandaag? Daarnet hagel hier in Brussel. Nu weer een stralende zon. Ja, van het weer moeten we het vandaag absoluut niet hebben.

Ah ja, het is een feestdag voor iets, hè. You should be dancing, zelfs op een donderdagnamiddag, iets over 1 uur. Dat waren de Bee Gees. Jelle van Daal, die kennen we dan weer uit de dancewereld. Wel, vorig jaar was ze op een metalfestival. Ze kwam daar een producer tegen, raakte met hem aan de praat en ze besloten om samen de studio in te trekken. VRT Radio 2. En het zal je verbazen, maar de combinatie van metal en dance leverde deze single op.

0: Network en Down Under. Zometeen heb ik nog een fantastische Eurovisie Songfestival klassieker voor je. Na de Cardigans.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Van de Cardigans, zaterdagavond, grote finale van het Eurovisie Songfestival. Maar waar we ons ook op kunnen verhogen, dat is de zaterdagnamiddag. Want zaterdagnamiddag nemen Karen en Kim ons mee terug in de tijd. 70 jaar Eurovisie Songfestival tijdens de Radio 2 Songfestival 100. 100 onvergetelijke songs ga je dan horen uit die 70 jaar Songfestival. Hoor je tussen 1 en 8 hier op Radio 2? Ja, maar welke songs zijn er onvergetelijk? Dat is natuurlijk de vraag. Hè. Daarvoor kan jij stemmen. Je kan jouw favorieten laten weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Anja Daams.
1: VRT Radio 2.
0: En natuurlijk doe ik heel graag af en toe is een suggestie hier in Radio 2 Hitmix. Zoals voor deze Long Legs uit de jaren 80, Emily Starr.

Die krullen, dat kleed, die lange benen. Ze maakten zoveel indruk in de jaren 80. 13e werd ze op het Eurovisie Songfestival. Hoger of lager in de Radio 2 Songfestival 100. Daarover mag jij beslissen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

einde, dat klinkt wel wat bekend, hè? Ja, dat dansen, dat is trouwens voor september, hè? Dansons. Gaan we dan allemaal doen in Parijs met Céline Dion. En van de ene diva naar de andere hier in Radio 2 Hitmix op deze donderdag namiddag. Van Céline Dion naar Whitney Houston. En I wanna dance with somebody.

0: Wat een stem toch, hè? Die Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Zometeen mag Rihanna haar stem nog eens openzetten. Maar eerst vertellen hoe het op de weg gesteld is. Op de E40 naar de kust, accordeon rijden tussen Zwijnaarden en Aalter. In totaal met een kwartier vertraging. Het is ondertussen al aangepast, zie ik. Op de E40 naar de kust nog 10 minuten aanschuiven bij Nevelen. Files naar Antwerpen wel, op de A12 bij Hoevenen. Daar is schade aan het wegdek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 25 minuten van Merksem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij, maar nu is in Berchem weer een ongeval gebeurd. Op de binnenring rond Brussel zijn in Tervuren de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Zometeen het wensenlijstje nog van Daryl Hall en John Oates. Maar dit waren de vragen van Wim Soutaars. Radio
1: 2. Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
12: Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Lady van Mojo. Nu zondag tussen 9 en 10 is er hier op Radio 2 weer Als de Muren Konden Praten. Ik ben dan te gast bij M&M-DJ Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker. Die twee die hebben elkaar destijds leren kennen dankzij het Ketnet-programma De Helden. Ondertussen zijn ze twee dochters verder en een huis verder. Een supergezellig gezin, dat hoor je dus op zondagochtend.
1: Radio 2, Hitmix. Radio
2: 2. Anja Daams.
0: En waarom ik dat allemaal vertel? Wel, een maandje geleden was ik bij een ander zeer gezellig gezin in het Mechelse. Die babbel die staat ondertussen al online op VRT Max. Daar kwam zoon Len uit zijn bed gekropen toen ik dus een babbel had met papa Gunter Neefs.

Feels Like Falling in Love. Een heerlijk gevoel. Van Coldplay. En ondertussen laat Victor van de Wegen hier in de app van Radio 2 een suggestie achter voor een songfestivalnummer. Runaway van Moldavië 2010. Het zegt mij op het eerste gezicht niet echt veel, Victor. Maar check vooral of het ook in de lijst staat van de kanshebbers voor nu zaterdag. Hè, de Radio 2 Songfestival 100. Kan je checken via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan stemmen, hè, Victor, zodat je het zaterdag vast en zeker hoort.

0: Nee hoor, de stilte, dat is voor vanavond. Zo meteen nog verder genieten van de muziek hier in Radio 2 Hitmix. Enjoy the silence van Depeche Mode.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans?
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Een feestdag vandaag, een feestdag vol muziek. Want Radio 2 Hitmix is er ook na 2 uur. Maar eerst de

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Over een uur begint in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union. Een volledig Brusselse finale dus. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in rond het stadion.
1: Op z'n uur, jongens. Gezellig. Puntje erbij.
2: Ja. Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
3: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
4: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
5: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht aan.
0: In Holsbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld wordt aangevallen. Dat zegt de organisatie ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur, zegt algemeen voorzitter Julie Hendricks de Vos.
6: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land. Dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
0: En in Brugge start over een half uur de heilige bloedprocessie. Die kan doorgaan, ook al was er vanmorgen veel regen. Het was eventjes spannend omdat de waardevolle historische kostuums van de figuranten niet tegen regen kunnen. Burgemeester Dirk de Vouw had er wel alle vertrouwen in.
7: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Dat betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
0: Ja, het is ook officieel bevestigd. De processie kan uitgaan. In het westen is het inderdaad op de meeste plaatsen al droog. Op andere plaatsen is er wel nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start nog droog, daarna opnieuw buien. En zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
8: Op de E40 naar de kust nog een kwartier aanschuiven tussen Drongen en Nevelen, maar de grootste vertragingen zijn daar voorbij. Files naar Antwerpen op de E17 bij Sint-Niklaas Centrum door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de A12 10 minuten bij Hoefenen, daar is schade aan het wegdek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar komt een defect voertuig, of dat komt beter door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel zijn in Tervuren de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

In de jaren 80 wilden we in onze dromen allemaal een beetje zijn, zoals Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. De grote droom van Red Sebastian is dan weer om ooit een Grammy te winnen en op wereldtour te gaan. Laten we eerst al eens beginnen met een nieuwe single. Een stap in de goede richting. Deze Champion.

toch wel anders dan zijn inzending van het Songfestival. Het heeft wat van Gustave, vind ik. Champion, de nieuwe single van Red Sebastian. Radio 2. Zometeen Berre nog hier in Radio 2 Hitmix. Maar eerst inderdaad het tempo wat vertragen met die van Mozaïek. En wat zie ik hier graag?

0: Running van Berre. Ik kan je nu al vertellen dat hij op zaterdag 23 mei bij de Radio 2 Weekwatchers zal zijn. Waarom? Wel, ik mag Ruben van Gucht nog eens een keertje vervangen. In het geweldige kasteel van Leut zullen we dan zijn. Maar nu zaterdag is er natuurlijk ook nog een Radio 2 Weekwatchers met Ruben van Gucht. En hij neemt je mee de taalgrens over.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, sorry, ik slaap op gedeelte meestal over, maar
3: Dat heb ik ook al horen verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een primeur. We trekken de taalgrens over. We gaan naar Wallonië, naar Durbuy, naar Adventure Valley. Mijn weekwatcher is Lynn van Rooyen en er is live muziek van Willy Sommers.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Adventure Valley, Durbuy.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
9: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja! Maar ja.
9: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja!
11: Maar ja.
9: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: de Venus van Shocking Blue.
1: Radio 2 Hit Mix.
2: Anja Daams.
1: VRT Radio 2.
0: Oh, Lieveke, die vroeg mij hier net in de app om een song te spelen voor een zeer speciaal iemand. Lieveke, dat kan op zondagavond in Radio 2 morgen maandag. Dan speelt Caroline de Becker 3 uur lang op aanvraag. Dus heb je inderdaad een nummer, hè, dat jou aan iemand doet denken of aan een bepaalde gebeurtenis? Laat het weten via de app van Radio 2 of stuur een mailtje naar morgenmaandag@radio2.be. En wie weet, laat Caroline het zondagavond wel horen. Hè. Liefke, ik heb in elk geval jouw berichtje al doorgestuurd aan Caroline.

0: muziek die je toch niet moe hoort, wordt. Hè. Tripping van Robbie Williams. Zometeen wil ik je nog heel graag iets vertellen over een geweldig feest dat eraan komt op 3 juni. En wat Camille daarmee te maken heeft. Want dit is ook belangrijk natuurlijk. Op de E40 naar de kust nog altijd een kwartier aanschuiven tussen Drongen en Nevelen. Maar de grootste vertragingen zijn daar wel voorbij. Files naar Antwerpen op de E17 bij Sint-Niklaas Centrum door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de A12 10 minuten bij Hoevenen. Daar is schade aan het wegdek. En er komt hier nog een update aan. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Jette tot op de afrit in Wemmel. Dat komt door de bekerfinale daar. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En ik lees hier ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je ondertussen 40 minuten van Antwerpen Centrum tot Deurne. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Is het waar, zeg jij? Is het een voorspelling van David Bowie en Mick Jagger? Maar dat is exact wat wij op 3 juni gaan doen. Dancing in the streets.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ah ja, want wij zijn op zoek naar de beste buurt in Vlaanderen. Woon jij in zo'n buurt waarin je zegt van ja, wij staan eigenlijk altijd voor elkaar klaar? In goede of in slechte tijden? Vind jij dat jij in de beste buurt van Vlaanderen woont? Dan mag je ons dat met veel plezier laten weten via het Radio 2-kanaal van VRT Max. Op 3 juni wordt die beste buurt dan in de bloemetjes gezet. Het is te zeggen in de koffiekoeken en de croissants en de koffie, want dan organiseren wij hier bij Radio 2 een echt buurtfeest voor jou. Voor de muziek zorgt Camille. Ja, je moet je inschrijven, want Margot komt vooraf wel even checken of het effectief wel zo is dat jij in een geweldige buurt woont. En als dat zo is, wel, dan word je misschien op 3 juni wel verkozen tot de beste buurt van Vlaanderen.

0: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
5: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
15: Relax.
14: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

prinsesse boontjes planten met laat de zon in je hart. Laten Marleen en Joris hier weten. Beter moet het niet zijn op deze donderdag namiddag. Amai zeg, chic, nu in de tuin aan het werken. Is het niet meer aan het regenen of zo bij jullie in de buurt? In elk geval, dat was Willy Sommers natuurlijk. En ik weet waar Willy zaterdag gaat zijn. In Durbuy. Hij gaat namelijk met de Radio 2 Weekwatchers naar Adventure Valley in Durbuy. Ruben neemt niet alleen Willy Sommers mee, ook actrice Lien van Rooyen gaat mee. En wie weet ga jij wel mee, want ik heb eens even gecheckt. Er zijn inderdaad nog wel wat tickets te kopen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

Och, Harmkes toch, wat een drama allemaal bij Snelle. Laat het licht aan. Ik was onlangs een artikel aan het lezen over het leven van de volgende meneer. Ja, heel speciaal. Speciaal leven. Hij is voor de eerste keer papa geworden in 1985. Hij was toen 38 en 30 jaar later voor de tweede keer op zijn 68ste. En 2 jaar later dan nog eens. Speciale geboorteplanning voor Billy Joel.

eerste kind heeft hij trouwens gekregen met de actrice, geloof ik. Hè? Of het model. Het was een model zeker dat de hoofdrol speelde in het clipje. Hè? Chrissy Brinkley heette ze zo niet. Die Uptown Girl destijds van Billie Jean.

0: van Nika.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2. Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
3: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Maak elk...
4: Ik heb honger.
2: Momenten, Max.
5: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
4: Oh.
5: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
7: Bijgedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je er meer dan 4400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen? Dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker Plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker Plantencentrum. Groots in groen geluk.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Ik verheug me al enorm op zometeen, want ik heb Fame klaarstaan van Irene Cara. Dat is voor na het nieuws van 3 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en ook de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. Nog in de provincie Vlaams-Brabant in Holsbeek is een straat nog altijd afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten. Wie in de buurt woont, blijft best binnen, zolang de actie nog loopt. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Er stappen 2000 figuranten mee. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de processie toch kan doorgaan. Het is wel koud, maar dat weer houdt deze figuranten niet tegen.
1: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dat doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
2: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo, ja, een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
3: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
0: En rond deze tijd wordt de aftrap gegeven van de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union in het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen?
4: Nee, die aftrap gaat nog even op zich laten wachten, want nu pas de tos met de aanvoerders Kozemans en Burgess. Maar vooral veel rookontwikkeling nog in het Koning Boudewijnstadion, afkomstig uit het vak met Anderlecht supporters. Dus nog even wachten tot het zicht of de zichtbaarheid optimaal is. In elk geval een primeur in het Koning Boudewijnstadion op Brussels grondgebied. Een duel tussen twee Brusselse clubs. Aan de ene kant Union, dat nog altijd aast op de dubbel. Het kan ook nog kampioen worden natuurlijk. En Anderlecht, dat eindelijk een prijs wil na de laatste titel in 2017. En drie opeenvolgende verloren bekerfinales. Opvallend bij Union, sterkhouder Van der Perre begint op de bank. Opvallend misschien bij Anderlecht, de afscheidnemende Jari Verscharen na een paar basisplaatsen is ook op de bank gezet door Taraval. Het is wel degelijk Hazard die aan de aftrap staat. Wachten tot we er kunnen aan beginnen hier in een uitverkocht Koning Boudewijn Stadion aan de beker van België, de finale.
0: Dankjewel, Peter. In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen is nog een felle bui mogelijk bij hooguit 12 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
5: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Wilrijk tot Deurne. Op de binnenring rond Brussel zijn in Tervuren de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Er zijn omleidingen via Wezenbeek en Groenendaal. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Er rijdt momenteel geen trein of geen treinen tussen Hasselt en Tongeren. Oorzaak is een defecte trein op het traject. Er is wel een vervangbus voorzien.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.

Ik heb het toch een beetje luider gezet, hoor. Fantastisch, hè, om nog eens terug te horen. Fame van Irene Cara. Zometeen mag Jimmy Neal zijn ene grote hit uit de jaren 90 nog eens zingen. Maar eerst deze hier van Bell.

0: De restjes van Benner en Olivia.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Radio 2.
3: Anja Daams.
0: Jimmy Neil die trekt dit jaar door Groot-Brittannië met een show waarvoor hij allemaal wereldhits heeft verzameld. Nu, over wereldhits gesproken, eentje daarvan, spijtig genoeg, maar eentje is alvast van hem. Gezongen in de jaren 90, deze Ain't No Doubt.

0: heb ook nog een Songfestival klassieker voor je klaar. Maar eerst zo meteen de Doobie Brothers.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
9: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
8: Ja, maar behalve Ingrid. Wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
9: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
10: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
8: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie. Wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
11: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
14: Halleluja, brothers en sisters.
13: Halleluja, brother Bobby.
14: Vandaag is het weer zover.
15: Hemelvaartsdag.
13: Halleluja.
14: En wat is het vandaag nog?
15: Hemelse korting.
13: Welke hemelse korting, brother Bobby?
14: Nee tegen BTW, brother vader.
13: Halleluja, brother Bobby.
16: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Elke dag telt voor twee.

Brothers. Zeg de groep, wint je nog iets? Met Las die zonne in den herz, weet je nog wel, destijds van het Eurovisie Songfestival. Lang geleden, komt er zo meteen aan. Maar eerst drie belangrijke dingen. De zon, de maan en de waarheid. Krijg je van mama's jasje?

uit de jaren dat Johnny Logan het Songfestival domineerde. Ja, als hij meedeed, dan won hij. Hè. Dus werden ze in 1978 of 87 beter tweede met Las die Sonne in Dein Herz van Wind. Het Songfestival, ha, het is niet meer wat het geweest is misschien. Maar daarvoor zijn deze weken wel goed. Hè. Om al die songs nog eens terug te horen. Deze week tussen 1 en 4 op Radio Bene en zaterdag op Radio 2 met de Radio 2 Songfestival 100. Een lijst die nog wel moet gemaakt worden, dus laat ons zeker weten wat jouw festivalfavorieten zijn via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan horen we zaterdag iets voor 8 uur wat jij verkozen hebt tot Songfestival Song aller tijden.

0: Olivia Dien. Massai, kijk eens aan. Op de wegen zijn er momenteel alleen maar kleinere vertragingen. Wel problemen met de treinen tussen Hasselt en Tongeren. Er zijn er momenteel namelijk geen. Oorzaak is een defecte trein op dat traject, maar je kan wel een vervangbus nemen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: van die tikkende klokken vervelend als je er begint gaan naar te luisteren. Dat was Jasmin. Zometeen Adele en haar link met James Bond.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Wasier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasier.be. Eliza Wasier, unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Adele destijds als muzikale Bondgirl met Skyfall. Radio 2. Ja, eind 2024, na haar reeks concerten, zei ze toch dat we lang niet meer van haar gingen horen. We weten nu waarom. Ze heeft namelijk de hoofdrol gespeeld in een film. Nee, het is nog niet voor nu, die film. Release zou er pas in het najaar aankomen, dus het is nog even wachten op nieuws over Adele. En dit is ondertussen Madison Avenue en Don't Call Me Baby.

Ik kan het niet geloven van David van Dijk. David, regelmatig te gast bij Kim, hè, in Radio 2, Olala. Maar deze week is Kim volledig in de ban van Sandra Kim. Ja, 40 jaar geleden dat ze het Eurovisie Songfestival won. Gisteren is ze nog langs geweest, tussen 6 en 8 hier op Radio 2. En de rest van de week vraagt Kim allemaal vrienden van haar, die haar goed kennen, die met haar gezongen hebben. Zo is maandag Udo nog langs geweest hier op Radio 2. En vanavond is het aan Gary Hegger om te vertellen over Sandra Kim. En natuurlijk ook om zijn nieuwe single te zingen. Dit is Orchestra Maneuvers in the Dark.

Mr. Big and To Be With You. Ben je aan het genieten vandaag van de vrije dag? Lekker niks doen. Lekker chillen thuis of een beetje rommelen. David is wel druk in de weer. Nieuws sprokkelen en wat hij allemaal zoal gesprokkeld heeft, dat hoor je zo meteen. Radio

0: Wat een duo, hè? Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two. Het is bijna 4 uur, dus is het aan David en Radio 2 Spits. Alvast een zeer fijn weekend.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Krevel.
5: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: We krijgen 2 nieuwe ministers van staat. Wie zijn dat precies en hebben we al geen ministers genoeg? Ik vraag het straks aan zo iemand in Radio 2 Spits.
7: Elke dag, telk voor 2, WNT Radio 2.
6: Eerst het andere nieuws nu. Goedemiddag.
8: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. Het LAPO, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Brugge trekt de heilige bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht toch kon doorgaan. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt Mathieu Clarisse van de organisatie.
9: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt. Het zijn allemaal mensen die er moeten zijn, maar die vaak niet gezien worden. Dus vandaar dat het wel heel belangrijk is dat we ook op al die mensen kunnen rekenen.
8: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij automatisch ook eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. En in de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we halfweg. Peter van den Bemt, hoe is de eerste helft verlopen?
10: Ik zou zeggen toch veel er in het voordeel van Union, dat het initiatief en het balbezit had en eigenlijk ook de enige ploeg is geweest die gevaarlijk is geweest. Afgekeurde goal liever ook van Bridges op een vrije trap van Schoofs. Maar McAllister stond buitenspel. Gevaarlijke schoten van Zeneli en van Biondic. Tweede keer echt een goede redding nodig van Kozemans. Ook een vrije trap van Schoofs die er rakelings naast stoefde. En daar heeft Anderlecht dat wel energie, strijdlust en duelkracht etaleert. Voetballend en aanvallend weinig kunnen tegenoverzetten. Een ongevaarlijk overzoevende bal van Hazard. Niet meer dan dat. Maar voorlopig alles wel nog open. Hier in een intussen zonovergoten Koning Boudewijn Stadion. Tussen Union Anderlecht 0-0.
8: Dankjewel Peter. Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 2. Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
6: Ook met veel energie en strijdlust.
11: Veel energie en strijdlust,
6: zo moet je dat dan op zijn Peter van Bent zeggen.

Nick Kamen, I Promise Myself. Ik heb sportsa.be hier ook openstaan. Daar kan je de wedstrijd fase per fase volgen. En het verkeer moet ik ook een beetje zelf proberen te volgen vanmiddag. Maar dat is twee keer niks geworden ondertussen. Op de wegen alleen kleine vertraging momenteel. En er rijden ook wel geen treinen tussen Hasselt en Tongeren. Moet ik ook even meegeven. Oorzaak is een defecte trein op dat traject. Je kan een vervangbus nemen. Ja, twee primeurs vandaag in ons land. Eén in Brussel, waar twee Brusselse clubs momenteel aan het strijden zijn voor de beker van België. En ook in Brugge een primeur, want daar wordt in de heilig bloedprocessie het verhaal van Kain en Abel voor het eerst ook uitgebeeld in de processie. Het verhaal over de Bijbelse broedermoord. Ik had vanmiddag al één van de twee broers aan de lijn. Die moet over het hele parcours gerekend zo'n 60 keer vermoord worden. Niet te onderschatten, want ja, dat tafereel moet iedere keer opnieuw uitgebeeld worden uiteraard. Maar die parabel moest er dit jaar in vanwege de actualiteit, zeggen de makers. Straks is wat meer uitleg vragen daarover, toch? Dus je ziet voetbal en religie in deze Radio 2 Spits. Als we daar niet mee scoren, dan weet ik het ook niet meer. En muziek. Zoals deze nieuwe van Bart Peters.

Bart Peters over zijn kleindochter. In haar bed ligt een beertje. Ik denk dat ze deze beer ook wel leuk zal vinden. Als ze eens wat ouder is. Hij heet Teddy Swims. Teddy Bear was natuurlijk nog mooier geweest. Heeft ook wat slaapproblemen.

0: Bad Dreams van Teddy Swims. Vanavond tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met ook vanavond weer natuurlijk het schitterende commentaar van Peter van de Veire vanuit zijn geheim commentaarhok ergens in Brussel. Vanochtend had Peter het bij DJ Sharon over Noorwegen onder meer, die ook op de vingers is getikt door de EBU.
1: De Nooren die sturen Jonas Lof met twee V's. Ja? Die zat tijdens de repetities iets te veel met zijn kruis tegen de camera te duwen. Dat vonden ze dan weer familieonvriendelijk. Bij het Eurovisie Songfestival hebben ze gezegd van pas je toch aan. Het zou beter moeten zijn vanavond. Blijft een heel leuke song, zit helemaal op het einde. En het heet Ja, Ja, Ja. Even luisteren.

0: Ja, dat gaat blijven hangen. Hè. Ik voel dat al. Ja. En ik heb die man ook even opgezocht. Die heeft het woord pornosnor.
1: Ja, leuk, hè?
0: Toch? Ja, ik vind het, het heeft iets. Het heeft iets jaren 80 vooral, eigenlijk.
1: Ja, het, is een beetje, het klinkt ook zo als Seven Nation Army van de White Stripes.
0: Ja.
1: Het is een beetje Måneskin. Dus heel, heel leuke song. Dat gaat niet winnen, maar dat is zo'n moment dat je denkt van... Ah ja, daarom kijken we naar het Songfestival.
2: Ja, maar nu ben ik ook verkocht, zie. Ik onthoud kruis en pornosnor. Meer is niet nodig om mij overtuigd te krijgen. En ik ga zeker ook naar de grote finale kijken zaterdag. Duimen voor België natuurlijk. En voor Sandra Kim, die de punten zal bekendmaken van onze Belgische vakjury tijdens de live-uitzending. Ze zat gisteren ook in Radio 2 Olala. Ze had ook gekeken naar de eerste halve finale, zei ze. En wat vond je ervan, Sandra?
3: Ik heb het gekeken. Het was een hele verschrikkelijke avond, denk ik. Niet van Insula, maar de rest van de liedjes, ik vind het heel niet goed. Niet goed genoeg voor Eurosong. Sorry, hè. Maar ik ben misschien moeilijk. Ik ben misschien moeilijk, maar allez, except Israël en België, de rest was shit. Sorry, hè.
2: Oei. Sandra Kim, altijd het hart op de tong. J'aime la vie. Vandaag klinkt het eerder als... J'aime twee liedjes en de rest niet.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. En ik moet van luisteraar Guido uit Diepenbeek ook nog even vermelden dat het vandaag ook Special Olympics België zijn. Nationale Olympische Spelen voor mensen met een beperking in Malmedy. Meer dan 3000 deelnemers daar, zegt Guido. Wel veel succes ook daar in Malmedy.
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be. Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Baljuw stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
1: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.
8: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

twee dagen, 13 uur en 36 minuten. En we kunnen het concert van Pommelien Thijs in de AFAS-Dome bekijken op VRT Max. Er staat een aftelklok. Want ja, dat was nogal iets, hè. Je zou het nu ook twee uur live bij je thuis kunnen bekijken. Vanaf zondag dus.

Alex Warren, Fever Dream. Zaterdag kom je te weten of je nog altijd op nummer 1 staat in onze Radio 2 Top 30. Dan zitten de Radio 2 Weekwatchers ook in Durbuis trouwens met Willy Sommers op zijn wildst. Wat wil je zien? En er zijn nog enkele kaartjes te koop via het Radio 2 kanaal op VRT Max om erbij te zijn zaterdag in Durbuis dus. En dit is ABBA.

0: misschien is Waterloo van ABBA ook wel een van jouw favorieten voor de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 overmorgen. Vanaf 1 uur op Radio 2 met Kim de Brie en Karen Meinen en Dirk Gijs. Al jouw favoriete Eurovisie Songfestival liedjes aller tijden. Laat weten welke drie jouw favorieten zijn via het Radio 2 kanaal, ook op VRT Max. En ik denk dat ik goed nieuws heb voor wie op de weg is, want er is absoluut geen hinder. Op de wegen zijn er alleen kleine vertragingen. En er is ook goed nieuws, want er rijden weer treinen tussen Hasselt en Tongeren. Dus goed nieuws voor de treingebruikers ook onder ons.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

hele wereld van mogelijkheden die zich opent. En dat allemaal door die ene kus. Calvin Harris en Dua Lipa, mooie samenwerking. En ik heb nog een mooie samenwerking nu tussen een Brit en een Ier. Miles Smith heeft Niall Horan leren kennen. En dat resulteerde in dit prachtige nummer, Drive Safe.

0: Een lied over loslaten en je hart volgen. Ook al weet je niet wat je zal tegenkomen. Mooi, belangrijk. Een lied dat via social media enorm viraal gegaan is en waar nu ook dit nummer uitgekomen is voor de radio. Radio 2 Spits met het nieuws van de dag ook. En ik hoorde dat we binnenkort twee nieuwe ministers van staat krijgen. Wat is dat precies, een minister van staat? En hebben we al geen ministers genoeg? Ik vraag het straks aan iemand die het kan weten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Ketnet viert feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
1: Wij komen
5: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
1: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
4: Want ik ben Like Me.
1: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan!
1: Van 14 tot en met 17 mei.
4: Want ik ben Like Me.
1: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Radio 2 Spits.

0: En je hebt er maar één, hè. Ik kan er maar beter iets tofs van maken. It's My Life, Dr. Alban. Tof nieuws ook voor ex-premiers Sophie Wilmès en Alexander De Croo vandaag. Want zij krijgen binnenkort de titel van minister van staat. Het is sinds 2019 geleden dat er nog iemand zo'n titel kreeg. Herman De Croo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent zelf ook minister van staat en uw zoon binnenkort ook. Wat is dat precies, dat in de eerste plaats?
1: Oh, het is een lange geschiedenis. Minister van staat destijds was ook lid van de regering. Vandaag de dag is de minister van staat een soort eretitel. Ja. Er wordt wel door de regering, door de premier voorgedragen en uiteraard door zijn majesteit de koning aanvaard. Wij hebben er in 100 jaar, het geschiedenis van ons land, iets van 180, 70.
0: Ik begrijp, het is een slechte lijn, denk ik, met Brakel, maar er komt het met voordelen. Ja, hangt er een financieel voordeel vast? Want ik hoor al luisteraars denken, we hebben toch ministers genoeg. Meer dan genoeg zelfs.
1: Ik stel ze gerust, geen enkel financieel voordeel. Wat je wel kunt vragen, is een diplomatieke pas. En u krijgt, maar u moet ze betalen, een eventuele A-plaat. Dus de plaat die de bisschop, de gouverneur...
0: Een speciale nummerplaat, een A-plaat. Voor de minister van staat.
1: De nummerplaat is BRA 037. Wat betekent BRA 037? Ja, waar ik. En 37 geboortejaar.
0: Is uw geboortejaar? Ah ja, het is A en dan nog eens uw geboortejaar. Ja, ik begrijp het. En heeft dat, mag u dan overal parkeren of door het rood licht rijden daarmee?
1: Ik heb wel, als rond het parlement wel.
0: Nee, het gaat. Ik denk dat we het gesprek moeten afronden. Het spijt me, meneer De Croo, maar de lijn is echt veel te slecht om er iets van te kunnen begrijpen. Maar ik denk dat we het belangrijkste mee hebben. Dus geen financiële voordelen en louter protocolair. En geen speciale parkeerplaatsen voor A-nummerplaten. En u moet zich ook aan de regels houden, waarschijnlijk.
1: Als u luistert naar ze.
0: Ja, we zijn gerustgesteld. Ja, maar in ieder geval een dikke proficiat voor uw zoon in ieder geval. En ik veronderstel dat u ook een standbeeld zult krijgen later. Dat ook wel. Dank u wel. Sorry hoor. Oeh, moeilijk. Dit is Rosanne. Geef me tijd.

0: Milo AO Technology. Luisteraar Hilde Sels uit Turnhout heeft de technology gebruikt om onze berichtjes te sturen via de Radio 2-app. Ze schrijft: hoi Radio 2'tjes allemaal. Oh, wat een mooie aanspreking. Ik vertrek zaterdag met mijn dochter naar Londen. We vragen ons af of we een regenjas of een eerder warme jas moeten meenemen. Wel, Hilde, ik heb de technology AO ook even ingeschakeld om voor jou een gepersonaliseerd weerbericht te maken. Hier komt het. Zaterdag wordt het in Londen vrij fris, voor mij, ongeveer 14 à 15 graden. Veel wolken en kans ook op wat lichte regen of motregen, vooral naar de avond toe. Mijn advies: neem vooral een regenjas of een lichte, waterdichte jas mee. Een dikke, warme jas is niet nodig, maar 's avonds kan het wel fris aanvoelen, rond de 8 à 10 graden in Londen. Dus een trui erbij is misschien wel slim, Hilde, alsjeblieft.
1: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
2: Radio 2.
3: Elke dag.
2: Telt voor 2.
0: Zijn er nog luisteraars die een weerbericht willen? Ik ben in de mood, hè? Laat maar komen.

Dat was mijn playback nummer in de lagere school. We hadden zo'n playback show en iedereen moest dan een nummer kiezen. En ik had voor Joan Jett en de Blackheart gekozen. Dat was ook zo. Een gitaar uitgeknipt uit karton. I love rock and roll. En dit is Kamerad, onze kameraad. Met Be Mine. Goedemiddag.

0: 29 jaar uit Duitsland. Tim heet hij, Tim Kamrad. Nou, we zeggen gewoon Kamrad op de radio, Be Mine. Mooi. Straks nog veel meer muziek in de Radio 2 Spits. Laat het maar goed vooruit gaan dat het snel 6 uur is.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2. Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je er meer dan 4400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen? Dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker Plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker Plantencentrum. Groots in groen geluk.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij gedacht.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
7: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
6: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Met dat interview dat is platgevallen daarnet, ga ik straks nog wel tijd hebben voor een extra plaat in de playlist, denk ik. Heb je een suggestie? Laat het mij weten via de Radio 2 app.
1: Elke dag, telk voor 2, Radio 2.
0: Dan kunnen we ons gat vullen hier. Het nieuws nu.
8: 5 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht is volop aan de gang. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we gaan naar Brugge, waar tienduizenden mensen zijn gaan kijken naar de heilig bloedprocessie. In het Koning Boudewijnstadion is de bekerfinale in het voetbal tussen Union en Anderlecht nog volop aan de gang. Een volledig Brusselse finale dus. Union heeft 2 jaar geleden de beker nog gewonnen. Vorig jaar was het Club Brugge. En Anderlecht won de laatste keer in 2017 een prijs. Dat was toen de landstitel. We zitten op dit moment in de bekerfinale in de laatste minuten van de tweede helft. En ik kijk heel eventjes. Het staat voorlopig op dit moment nog altijd 1-1 gelijk. Het is dus super spannend, maar de sfeer die zit wel goed.
9: Op de Unions, gezellig. Een puntje erbij. Ja.
10: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
11: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
12: Supporter van Anderlecht.
8: Ja, Geert Heremans, je bent er komen bij staan. De tweede helft is bijna afgelopen, zie ik. Is er al een beslissing gevallen?
13: Nee, dat is nog niet het geval. We zitten in minuut 93, net begonnen aan die toegevoegde tijd. En het staat 1-1 gelijk. Dus we zijn op weg naar verlengingen. Er was niet zoveel te beleven tot een kwartier voor tijd. Kevin McAllister, een voorzet van Kalaili, knap in doel trapte. 1-0 Union, maar 5 minuten later stond het alweer gelijk. Svetkovic koopte de gelijkmaker na een vrije trap overhoeks binnen. Het is zeker geen hoogstaande finale, eerder een krampachtige bedoeling met ook veel overtredingen. Maar dus toch in de slotfase 2 goals. Nog geen beslissing, we gaan hier wellicht verlengen.
8: Dankjewel, Geert. In een huis in Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek opgestart omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. En de resultaten zullen nog even op zich laten wachten. In Holsbeek, ook in Vlaams-Brabant, is de actie van de speciale eenheden van de federale politie in een straat voorbij. Politieagenten hebben een man die uren in zijn huis zat met een wapen, waarschijnlijk een hamer, uit het huis kunnen halen vlak voor 4 uur. Niemand raakte gewond. De man is overgebracht naar het UZ Leuven om daar de nodige zorgen te krijgen. De man heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen een beetje in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
4: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
8: Israël gaat de Amerikaanse krant The New York Times voor de rechter dagen voor smaad. Dat heeft het kabinet van premier Netanyahu aangekondigd. Israël stoort zich aan een artikel uit de krant waarin de journalist schrijft over seksueel geweld tegen Palestijnen in gevangenissen. En het artikel spreekt ook van seksueel geweld door soldaten, leden van de Israëlische veiligheidsdiensten en Israëlische kolonisten. Volgens Israël gaat het om afschuwelijke leugens. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht kon doorgaan. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Eline Koolman was er ook bij.
14: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
15: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
14: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
16: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling, dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
14: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
17: Goeie mond, slappeling!
14: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
18: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
14: Voor de toeschouwers is het genieten.
19: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is culturele erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
8: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter, dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de bekerfinale voetbal in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De tweede helft zit er zo goed als op. Union en Anderlecht staan 1-1 gelijk. En we zijn op weg naar verlengingen. Je volgt de wedstrijd via Sporza en ook in de app van 14 Nieuws.
20: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2 Spits.
21: David van Oortegem.
22: Mona van het Verkeer en Backstage Bavo zijn het live aan het volgen. Die zitten in de tribune in het Koning Boudewijnstadion, niet bij elkaar. De ene supporter voor Union.

Mix, Sweet Dreams, Backstage Bavo, die is nu echt wel al zijn nagels aan het opeten, hem kennende. Zou Anderlecht dan toch klaarspelen tegen Union? Wat een cliffhanger daar in het Koning Boudewijn Stadion op dit moment. Iedereen luistert of kijkt, niemand botst en daarom zijn er momenteel ook geen problemen op de weg. Houden zo. Radio 2. Ja, ik heb daarnet een gepersonaliseerd weerbericht gemaakt voor een luisteraar uit Turnhout die zaterdag naar Londen vertrekt en wou weten welk weer het daar is. Of ze zich warm moet aankleden of eerder een regenjas meenemen. En Hilde de Smit uit Evergem heeft ook een berichtje gestuurd nu. Die is een schommel met speeltoren aan het herschilderen en dat moet van het weekend af voor een verjaardagsfeest komende week. Zegt ze hier. Wanneer zijn er enkele droge uren na elkaar in Evergem de komende 3 dagen? Wel, heel. Ik heb eens gekeken naar de voorspellingen en geen probleem. Goed nieuws zelfs. Jouw speeltoren heeft nog een kans om op tijd droog en feest klaar te geraken. Voor Evergem lijken de beste schildervensters de komende dagen vooral vrijdag te zijn tussen 10 en 5 uur. Dan blijft het grotendeels droog, met zelfs wat zon. Overmorgen waarschijnlijk de beste dag om te schilderen. Lange droge periodes tussen de late ochtend en vooravond. En zondag wordt het dan weer wisselvalliger in Evergem, maar mogelijk nog een droge strook in de voormiddag. Dus vrijdag schuren, zaterdag volle gas schilderen en zondag hopen dat België even ophoudt met België te zijn. Radio 2. Voor al jouw gepersonaliseerde weerberichten, Radio 2 Spits.

0: De bekerfinale zijn de verlengingen bezig. Het is nog altijd 1-1. We blijven het hier ook in de gaten houden voor jou. Je zal wel als eerste te horen krijgen op Radio 2. Spits, wie er gewonnen heeft. En wie de gelukkige is van de twee. Mona van het Verkeer of Backstage Bavo. En wij hebben het straks ook over die andere primeur nog. Dat tafereel van Kain en Abel. Dat voor het eerst wordt uitgebeeld op de Helk Bloedprocessie in Brugge.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: We leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

Mission of the Groove.

0: Ja, Union is er peren aan het opgeven nu in de verlenging. Ja, wat 3-1, 3-1. Dat was net echt een paar minuten geleden. Dat was al 2-1, 3-1. Goed hoor. Ja, het ziet er naar uit dat de topfavoriet het toch gaat halen nu en de beker in de wacht zal slepen. Ambiance in Brussel. Maar hoe is het in Brugge? Dag Koen Seinaaien.
1: Ja, goeiedag.
0: Hey, jij loopt mee met de heilig bloedprocessie op dit moment?
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben er even tussenuit gesprongen. Want anders boek je niet. Ja. Straks komt er nog een bejaard langs.
0: Ja, ja. Dankjewel dat je er even wou uitspringen om dit interview te doen op de radio. Koen, maar jij bent Bijbels adviseur van de heilig bloedprocessie. Ja. We hoorden het daarnet ook al in het radionieuws. Het is een primeur voor de processie dit jaar. Voor het eerst dat Bijbelverhaal, de broedermoord van Kain op Abel. Hoe zijn de jongens het aan het doen?
1: Wel, ik moet zeggen dat ze wel heel overtuigend hebben gespeeld. Dus het klonk zeer echt, de ruzie die ontstond en die langzamerhand tot een hoogtepunt kwam totdat ze begon geslagen te komen, versta je?
0: Ja.
1: Nu komt de bijaard hier voorbij, dat hoor je waarschijnlijk.
0: Ja, ik hoor het, maar het is echt zoals in de Bijbel dus. Abel, want het is een verhaal van jaloezie, want ze hadden allebei een offer voor God. Ja. Maar God vond het offer van Abel toch veel interessanter, zal ik maar zeggen. Of was er meer mee gediend dan dat van Kain. En dan is Kain jaloers geworden op zijn broer en heeft hem de kop ingeslagen. Daar gaat het over.
1: Zo zou je het kunnen interpreteren, maar eigenlijk interpreteren wij het zo. Eerst heb je de schepping en dat is de ideale toestand, de ideale het leven zoals je het maar kunt dromen. Maar er is één belangrijke voorwaarde daarvoor en dat is, je kent het verhaal van de respect voor de boom van goed en kwaad. Dat wil eigenlijk zeggen respect voor een ethisch leven, voor de juiste beslissingen, de juiste waarden. En dat lukt niet. Onmiddellijk heb je al het plukken van de appel. En daarnaast had het zelfs tot een broedermoord. Zie je? Mm. Het is het spanningsveld tussen het leven is goed, het leven is prachtig. Maar als mensheid kunnen we het soms niet anders, of doen we niet anders dan ons ego te volgen, onze eigen gelijk enzovoort.
0: Ja.
1: En laat het hier breder gaan ook naar de hele wereldsituatie.
0: Ja, waarom wilden jullie dat dit jaar dit tafereel getoond werd op de bloedprocessie, want daarvoor had het nog nooit gebeurd.
1: Ja.

0: hun macht willen opleggen op de wereld. Wel, dat is afschuwelijk. En we wilden daarom dat contrast brengen ook.
1: Ja, dus het is zo goed tegen kwaad. Maar ik denk in de wereld en in de geopolitiek dat het misschien wat complexer is dan zwart-wit,
0: ja,
1: goed kwaad.
0: Maar dat zijn verhalen. Die verhalen dienen ja. om alert te maken voor het grotere geheel.
1: Ja, want ja. Die Abel heeft zich toch ook wel laten doen, hè? Vind je niet? Ik weet ook, geweld is geen oplossing, maar je mag je toch wel verdedigen, hè? Als je bestaan bedreigd wordt, vind ik wel. Zeg dat maar aan Abel. Zeg dat maar. Zelfverdediging is ook een manier. Maar goed, mooie actuele link die jullie daar toch leggen. En niet uitgeregend, want het was toch ook een beetje een vrees zo?
0: Ja. Het is hier volk te begonnen, maar we zitten in volle zon.
1: In volle zon, Abel. Dus, wordt het een korte editie dan, denkt u?
0: Een record editie, door het, als je het aantal deelnemers bekijkt, alleszins.
1: Ja.
0: De aantal taferelen, ook dat. En ik zie hier alle straten goed bevolkt. De tribunes helemaal vol, dus het zou wel eens kunnen zijn dat we naar een groot aantal deelnemers komen, of met toeschouwers komen.
1: Heel mooi, dan laat ik u er terug inspringen in de heilig broedprocessie. Dankjewel, Koen Zijnhaven.
0: Ja.
1: Goedenavond nog.
0: Ja, goeiedag.
1: En dit zijn de Romeo's. Ik zag jou maar even.

alweer een vrolijke meezinger. Ze kunnen er toch wel van, hè, de Romeo's. Ik zag jou maar even. En even wat verkeersinformatie, het is niet veel hoor. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beersen en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beersen, via de gele borden met de letter L.

0: Volgens mij gaat hij ook heel hoog scoren in onze Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 Euphoria van Laureen. En ja, ik sta er alleen voor en ik maak vandaag gepersonaliseerde weerberichten. Hilde uit Merchtem, nog een Hilde, die vraagt wat we gaan krijgen op Pinkstermaandag. Want op Pinkstermaandag fietsen wij van Merchtem naar Scherpenheuvel, stuurt ze hier via de Radio 2 app. Blijven we droog? Dat is de vraag. Wel, ik heb ook eens gekeken naar de weersvoorspelling. Het is wel nog 10 dagen. Pinkstermaandag is 25 mei, dat is nog lang. Maar op dit moment ziet het er goed uit, Hilde, voor Pinkstermaandag. Eigenlijk best fietsbaar, denk ik, meestal droog. Met vooral veel wolken wel. Hooguit een lokale bui onderweg. Temperaturen tussen Merchtem en Scherpenheuvel waarschijnlijk 's ochtends rond de 13 graden. In de namiddag ongeveer 18 à 20 graden op Pinkstermaandag. Eigenlijk ideaal fietsweer. Niet te warm om bergop te puffen en niet te koud om aan de basiliek een ijsje te weigeren.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Radio 2 Spits.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.
9: In mei verlengen we bij La Perle onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Dorso.
11: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
10: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
11: Echt?
10: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Ja, die Maria van Ricky Martin. Toch straks spelen ook weer Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Maar ik zoek vandaag twee luisteraars. Want ja, Mona van het Verkeer, die zit op de tribune natuurlijk. Het is bijna afgelopen, die wedstrijd. Maar ik denk dat Union zal winnen. En dit is nog...

Speciaal voor Guylaine uit Uppermeren. Zij wou Bruno Mars horen. Maar je kreeg er Mark Ronson nog gratis bij. Uptown Funk, je mag nu al beginnen te bellen als je mee wilt spelen met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. 078 35 32 34. Twee kandidaten graag.

0: Goedenavond, met wie?
1: Ja, David, het is Bart uit Lichtervelde.
0: Bart, ik zoek nog iemand. Blijf aan de lijn.
1: Yep.
0: Wie wil het opnemen tegen Bart uit Lichtervelde? Hold op, hè. Onderschat hem niet. 078 35 32. No, 78, 35, 32, 34. Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond, met Bert.
0: Bert uit?
2: Uit Aalst.
0: Aalst. Oef, zeg. Ik heb er twee gevonden, want... Ja, oh nee, dat hebben we gehoord, hè. Dat is de buurt. Kan je nog altijd inschrijven. Bert tegen Bart. Wat leuk. Bert uit Aalst. Zijn jullie ook de bekerfinale aan het volgen toevallig?
2: Goh, ik durf het bijna niet zeggen, maar voetbal, dat interesseert me niks.
0: Ah, oké. Dan...
2: Ik ben een enorme fan van Formule 1.
0: Was dit nu Bert of Bart?
2: Bert.
0: Het is zelfs vooral verwarrend voor jullie ook. Ja, jullie houden allebei niet van voetbal. Niet erg.
3: Ik ben meer koersfanaat.
0: Ah ja, ja. Oké, goed, zo moet het ook zijn. Ik heb 4 reacties in plaats van 2 om jullie te helpen omdat het feestdag is. Wat denken jullie daarvan? Maar misschien is het al meteen geraden, ik weet het niet. We gaan proberen. Hè. Oscar Vermeulen die schrijft het volgende. Maar op welk nieuws reageert Oscar? Hij zegt... Het niveau van de spelers zit op hetzelfde niveau als dat van de supporters. Erbarmelijk dus. Ik vrees dat het toch over het voetbal gaat. Sorry, mama. Nee?
2: Misschien dat Bart het weet.
1: Nog niet.
0: Ook nog niet.
2: Ook nog niet.
0: Nog een tweede reactie van Laura. Laura schrijft, you had one job. Nog altijd niet, hè? Nee, het blijft stil bij de mannen.
2: Nee, nee.
0: Karin van de Kastelen, die schrijft... Het is een beetje zoals op dat verkeersbord. De weg is onderbroken.
1: Nog niet.
2: Nog niet.
0: Vierde en laatste reactie van Rudy. Rudy schrijft... Niet iedereen kan foutloos schrijven met EI. Zo hals mij. En jullie gaan het niet weten. Jullie hebben niet gevolgd natuurlijk. Maar het gaat ook over die match. Ja.
2: Nee,
0: dan ga ik het zelf gewoon zeggen. Niet erg hoor, maar de titel is pijnlijk... Anderlecht-fans voorzien een reusachtig spandoek, maar daar staat een schrijffout op. Dat heeft een journalist al meteen opgemerkt. Dat is het eerste dat hij zag waarschijnlijk. Maar de fans van Anderlecht pakten voor de bekerfinale tegen Union uit met een gigantisch spandoek. Maar daarbij ook een blunder, want het spandoek liet lezen... Cup Fighters, maar Fighters schrijf je met GHT, fight... GHT. Ja. Maar dat was geschreven op dat grote spandoek met GTH. Dus Fighters.
2: Zo. Okay.
0: Ja, voilà, kijk. Zag er
2: een beetje raar, David. Mijn vrouw die ziet hier gewoon te knikken. Van, ja, de knikken, nu weet ze het in één keer. En die houdt ook niks van voetbal, hè.
0: Ah, ja, maar
2: en die ziet te knikken van, ja, dat was.
0: Ah, maar ja, maar ze heeft betere ogen misschien dan jij, Bart.
2: Misschien wel, hè.
0: Of Bert. Wat gaat Bert nog doen vandaag?
2: Ik ga straks gezellig naar de tweede, de halve finale van de Eurosong kijken.
0: Ah, en op wie ga je stemmen?
2: Oh, dat weet ik nog niet, maar ja. Ik ben heel tevreden dat België weer een keer mag meedoet.
0: Ja, goed, hè. We duimen voor België ook in de finale overmorgen. Dankjewel Bert en Bart om mee te spelen. Prettige avond nog.
2: Okay.

0: Clouseau, de tegenpartij, de confrontatie in het Koning Boudewijn Stadion zit er ook op ondertussen. De beker is voor Union. Spannende wedstrijd deze namiddag. Wat een clash. En weer geen prijs voor Anderlecht. Oh. Union, de regerende landskampioen, wint de Croky Cup na 2 goals in de verlengingen. Proficiat. Mona zal blij zijn. Bavo iets minder. Maar goed, dat is voetbal. Dat is voetbal. En als je onderweg een Vlaming met een emmertje zeewater ziet lopen dicht bij de borstkas, dan is dat kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende. Hij is van daaruit vertrokken om dat emmertje op het hoogste punt van België, het signaal van Botrange, te gaan uitgieten. Om te laten zien hoe hoog onze zeespiegel zal stijgen als we niet opletten. Het probleem krijgt niet genoeg aandacht meer in de media, vindt hij.
1: Het wordt een beetje overspoeld met vele verschillende dingen uit het nieuws en de actualiteit.
0: Ja, overspoeld. Mooi gezegd. Nu ja, hij heeft gelijk, al die klimaatprotesten zie je nu ook niet meer. Hè? Die hebben alweer iets anders gevonden om over te emmeren. Maar Ruben houdt de focus op het klimaat en hij krijgt ook veel reactie van mensen die hem tegenkomen met zijn emmertje water tegen de borst.
1: Heel vaak begint het als een grap. Hè? Mensen die zeggen dan, waren de flessen op? Maar ik heb bewust gekozen voor een emmertje, net omdat dat ook gespreksonderwerp wordt. Ja. Moest ik het mij gemakkelijk maken en ik steek een fles in mijn rugzak, heeft niemand dat gezien natuurlijk.
0: Nee, de flessen zijn niet open, er moet over gesproken worden als je zoiets doet, dat is logisch. En verklaren de mensen jou dan niet zot als je erover begint?
1: Heel grappig eigenlijk, omdat mensen mij helemaal niet voor zot verklaren. Het zijn allemaal natuurlijk onderwerpen waar mensen ook vaak zelf mee bezig zijn. Hè. Het is niet dat er iemand is die nog nooit van de klimaatopwarming of de stijging van de zeespiegel heeft gehoord. Mm-hmm. Ze kijken eerder op van het feit dat dat mijn werk is en dat ik daar mijn brood mee verdien.
2: Ah ja, jij wordt daarvoor betaald om tot daar te wandelen.
1: Ja, inderdaad. Het is een concept dat ik zelf bedacht heb. Als kunstenaar de laatste 10 jaar bedenk ik eigenlijk een soort van, je kunt het bijna challenges noemen of zo. Mm-hmm. Bedenk ik concepten die ik dan uitvoer en inderdaad, dan zoek ik daar de geschikte partners bij. En in dit geval is dat ook Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende, ja, die mij eigenlijk bij heel veel projecten ondersteunen.
0: Kijk eens aan. Dat was Ruben Mardulier uit Oostende, professioneel klimaatactivist, kunstenaar ook. Bij Radio 2 in West-Vlaanderen. Maar ook gaar met die jongen met zo'n weer. Hè. Die zal nu ook wel al compleet verzopen zijn. Zonder dat onze zeespiegel al tot aan het signaal van Botrange is gestegen.

0: 2. Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bijgedacht.
0: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
4: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
3: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
0: Wist je dat het grootste plantencentrum van België en Nederland in Genk ligt? Dat je meer dan 4.400 soorten planten kan ontdekken en dat ze alle dagen open zijn, ook op zon- en feestdagen, dan weet je dat het om het Genker plantencentrum gaat. Maar wat je nog niet wist, is dat alle lavendel nu aan -20% staat en je er een gigantische keuze vindt aan eenjarige planten, terrasplanten en potterie. Genker plantencentrum. Nu -20% op lavendel. Genker plantencentrum. Groots in groen geluk.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Dadelijk na 6 uur wordt het, om het met de woorden van Gary Haggard te zeggen, beter dan goed. Voilà, zo simpel is, dus plak dat oor.

0: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union wint de beker van België voetbal. Vorig jaar waren er meer dan 750 grote voedselvergiftigingen in ons land. En we herbeleven de heilig bloedprocessie in Brugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bent, mogen we spreken van een verdiende zege voor Union?
1: Ja, zeker. En ook een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren in een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat. Tot McAllister een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met 2 snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez 3-1. De tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Dankjewel Peter. In het wielrennen heeft Italiaan David Ballerini de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste kilometer was er nog een grote valpartij. In het algemene klassement behoudt de Portugees Afonso Eulalio de leiding. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers liggen in lijn met de voorgaande jaren, maar Helene Bonte van het FAVV wil toch waarschuwen om op te letten.
2: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft Wes Streeting ontslag genomen als minister van Volksgezondheid. Hij is de eerste topminister die opstapt uit de regering van premier Starmer sinds de zware verkiezingsnederlaag van de partij Labour eind vorige week. Streeting zegt dat hij geen vertrouwen meer heeft in Starmer als leider van de partij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de leider van de grootste partij ook automatisch eerste minister. Naar alle verwachting zal Streeting zich nu kandidaat stellen om Labour te gaan leiden. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Actievoerders proberen met 50 schepen de Israëlische blokkade van voedsel en noodhulp naar Gaza te doorbreken. De vloot heeft vooral voedsel, maar ook medicijnen aan boord voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische zeemacht. En in Brugge zijn 10.000 mensen naar de heilig bloedprocessie gaan kijken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht toch kon doorgaan. En 2.000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, muziek, dans en toneel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Line Koman was er ook bij.
3: De processie vertrekt en de weergoden kijken goedgezind mee, want het blijft droog. Het weer heeft organisator Mathieu Clarisse wel stress bezorgd.
4: Het was hier soms hagel en 5 minuten later zon, om dan 3 minuten later terug buiten te hebben en zo. Dat heeft mij wel stress gegenereerd. Ik heb het graag nogal in de hand allemaal.
3: Het blijft wel fris, zeker voor de figuranten bij wie het kostuum niet meezit.
5: Blote armen, blote benen, maar ja, wel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
3: Ook dit jaar zijn er nieuwe scènes te zien.
6: Goeie mond, slappeling!
3: De broedermoord van Kain op Abel bijvoorbeeld. Abel valt dood neer en dat doet hij heel vaak vandaag.
7: Een stuk of 60 keer, en dat het niet meer is. Tijdens de repetitie hebben we wel geoefend. En voor de rest laat ik het een beetje op me afkomen.
3: Voor de toeschouwers is het genieten.
8: Het is uiteindelijk uniek, hè? Het is cultureel erfgoed. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
0: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook erg koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag ook nog wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter. Dan halen we opnieuw 15 graden. Dit nieuws begon met de Brusselse voetbalploeg Union. Union klopte Anderlecht in de bekerfinale voetbal met 3-1 in de verlengingen. Je herbeleeft die wedstrijd op Sporza en ook in de app van VRT Nieuws.
3: Merci Sophie. 5:05 op de E34 van Antwerpen-Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Hou rekening met grote vertragingen daar. Richting Turnhout moet je op dezelfde plek over de pechstrook en er staat 25 minuten file. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Groenendaal en Tervuren. Daar staat een defect voertuig.
6: Oh la la. Alles over muziek van bij ons.
3: Kim de Brie. Gary Hager in de studio, dat is beter dan goed. En laat die man toevallig ook een van de goede vrienden van Sandra Kim zijn. Ja, dan wordt het leven echt mooi. J'aime la vie, 40 jaar. En we vieren dat samen vanavond.

0: Veel beter. Deze versie is veel beter. Die andere ben ik zo beu, zei ze gisteren nog. 40 jaar J'aime la vie vieren we deze week straks samen met Gary Hager, een van de goede vrienden van Sandra Kim.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar het Eurovisie Songfestival zelf heeft ook een mijlpaal bereikt. 70 jaar ondertussen. Zaterdagmiddag luister je mee naar de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Hier gaan we uitsluitend voor de Songfestival-favorieten van bij ons. Natuurlijk uit België of uit Nederland. Sebastian, gisteren 27 geworden, staat in onze lijst dankzij Jos Windmolders uit Hasselt. Die koos voor, ja, voor hem natuurlijk, hè.
3: En dan kom jij, Jennifer Jennings.
0: De klasse van Louis Neefs zit erin dankzij Mike Grondi uit Tienen.

Eurovisie Songfestival 96 in Noorwegen, in Oslo. Daar was het van Liefde is een kaartspel. En je weet het, het is donderdag, dan heb jij die allesbeslissende stem. We spelen hem integraal straks, dus jij zit aan het stuur. Stuur jouw favoriete songfestivalnummer van bij ons maar door. Via onze Radio 2-app, dat is de

0: Begin jaren 90, de dream van de Popgun. En ondertussen is onze zingende coureur hier, Carrie Hagger.
1: Radio 2.
0: Oh la la. Niet mee aan het fietsen voor de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Oh,
2: nee, jammer genoeg niet. Het lag een beetje moeilijk nu dit jaar, want ik zit in een vrij drukke agenda. En de enige dag zou kunnen meerijden hebben is morgen, vrijdag.
0: Dat marcheert natuurlijk niet.
2: Ja, nee, het zijn vier dagen.
0: Het is vol een bak, hè?
2: Ja, absoluut. Dus kijk, maar ik ga wel een andere fietsrit meedoen. Op 30 mei ga ik meerijden met de wielerclub Wattage. Ruben presenteert daar. En er zijn daar verschillende ritten. En dat vond ik wel fijn. Er zijn heel wat wielercorrifeeën aanwezig. En er is ook een rit met Greg van Avermaat.
0: Oh, wauw.
2: En Greg van Avermaat is toch wel een streekgenoot van mij. Hè? Van waar ik geboren ben, bedoel ik. In de streek van Temse Hamme.
0: Ja, ja.
2: En ik dacht van, verdorie. Dat ritje zou ik wel eens willen meedoen. En voilà. Dus wij fietsen mee op 30 mei. Met Greg van Avermaat, met de wielerclub Wattage.
0: Dat is beter dan goed, Gary Hagger. En laat dat toevallig ook de titel van je nieuwe single zijn. En daar hebben we het dadelijk over.
2: Zeker.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
4: Nu, op VRT Max.
5: Als de muren konden praten.
4: Een podcast van Radio 2.
6: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
4: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
6: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
4: James Cook.
7: Bij ons komt iedereen uit de kast.
4: Bjorn Soenes.
8: Dit is voor het eerst in lang thuis.
4: En Steffi Mercier.
9: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
10: Als de muren konden praten.
4: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
11: Welkom in onze mooie stulp.
4: Op Radio 2.
12: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
13: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
12: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
13: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
12: Nee.
13: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
12: Ja, hè? Zoiets.
13: Je weet het niet, mama.
14: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
15: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
16: Ah, super. Allee.
15: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
16: Ah, dan is het gewoon.
15: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
16: Oh, jessen van eraf, blijkbaar.
15: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
17: Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.
18: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Kidnet viert feest met Like Me.
24: Tijd om te leven.
23: Wij komen
25: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
23: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
24: Want ik ben Like Me.
23: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
24: Tot dan!
23: Van 14 tot en met 17 mei.
24: Want ik ben Like Me.
23: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
26: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: ken je, Gary Hager?
1: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: René Froger?
1: Ik heb eigenlijk aan die naam veel te danken, hè. Toch? Ja, ja, eigenlijk wel, want we stonden in de Soundshow in de huid van René Froger. Met het liedje This is the Moment. En daaruit is voortgekomen, zeg het eens.
0: Het mooiste, het allermooiste moment. Alles kan een mens gelukkig maken. Fietsen, daar word jij gelukkig van, Gary Hager. Maar ja. Er zullen nog dingen zijn waar je blij van wordt en gelukkig.
1: Oh ja, tuurlijk. Er zijn er natuurlijk nog dingen. Maar dat fietsen is toch wel een heel fijn ding. Maar wat ik heel gelukkig van word ook, zijn ja, de mensen rondom mij. Mijn mensen die, ja, mijn familie. Daar kan ik heel gelukkig om zijn. Als die zich goed hebben en goed voelen.
0: En een extra boost, wel, dan is er nu beter dan goed.
1: Ja, absoluut. Voor de mensen die, die een en ander van zin zijn, of die plannen hebben, of die een keer een off-day hebben, en die het goed willen maken, of die iets goed willen produceren, of iets goed willen doen.
0: Wacht, dat klinkt theoretisch. Geef een concreet voorbeeld, want we staan voor de zomer.
1: Ah, wel, als je nu voor de zomer staat en je voelt je eenzaam. En je denkt in je eigen van, ik ga nu eens een bezoekje brengen aan een pretpark. Naar de zee gaan. Ik ga Radio 2 bezoeken in Blankenbergen.
0: Altijd een goed idee.
1: Voilà. En je hebt daar een goede dag. Dan denk ik dat je op dit moment beter dan goed kunt voelen.
0: Wanneer heb je je minder dan goed gevoeld? Hoe lang is dat geleden?
1: Goh, iedereen heeft wel een keer een off-day, hè? Of dat je zo een keer, wij zeggen dat, ik weet niet of dat mooi Nederlands is, maar muizenissen in je hoofd zit.
0: Zeker.
1: Ja, voilà. Dus ja, dat heeft iedereen wel een keer. Maar ik probeer toch altijd dat vlug om te zetten in positiviteit. En ik sta niet lang stil bij momenten die niet goed zouden zijn.
0: Want zo de coronaperiode, dat weet ik nog, dat was voor jou wel zo de...
1: Ja, dan heb ik echt heel veel geluk gehad dat ik mijn vrouw had. Want ik zat echt in de put op die moment. Omdat ik had zo echt een moment van, komt dit wel nog goed ooit? En zeker de branche waarin wij zitten, de showbiz. Ja, we hadden met me echt wel ferme kloppen op onze kop gekregen. En ik moet eerlijk zijn, ik had een moment dat ik dacht van, dit komt nooit meer terug op hetzelfde niveau als wat we gehad hebben. Daar was ik eigenlijk van overtuigd op het moment.
0: En
1: ik
0: voelde mij... Hoe, ja?

0: Dat is ondertussen.
1: Maar dat is...
0: ligt achter ons.
1: Ligt achter ons en voilà, kijk,
0: het is 5, 6 jaar geleden.
1: Het is allemaal goed gekomen.
0: Exact. En we gaan echt gewoon voor, ja, voor die positiviteit, hè. Zelfvertrouwen, een boost krijgen. En het past ook wel een beetje bij onze Heer Hemelvaart, Carrie Hager. Want luister, je zit ook in de wolken, hè?
1: Zeg.

0: Dat is de overtreffende trap, hè, dankzij de man die alles en iedereen overtreft vanavond. Gary Egger, leuke complimentjes hoor. Shanna de Kok zegt, wat een topnummer is dit toch weer van een geweldige zanger. Op naar zomerhit 2026.
1: Oh.
0: Gilles de Kok zegt ook, een plaatje dat blijft hangen, hopelijk één voor zomerhit. En Gislijn, Gary, dat is de man met de krachtigste, mooiste stem in Vlaanderen. Neem het van mij aan.
1: Allee, vooruit, dat zijn positieve dingen.
0: Oh ja. 6:30 op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er nog problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Hou rekening met grote vertragingen. En richting Turnhout moet je op dezelfde plek over de pechstrook. Er staat daar 10 minuten file.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Oh la la.
1: Voor Joris met Joor geen verlengd weekend. Het is een vaart richting Nederland. Vanavond begint Joris daar aan zijn clubtour in Tilburg.
2: Okay.
1: En dan volgen er nog shows in Utrecht, Maastricht en Amsterdam. Heel fijn dat een artiest van bij ons toch ook zalen in Nederland uitverkoopt. Carrie Hager, is dat ook een beetje wat jij eigenlijk graag zou willen? Want je hebt in Nederland al vaak opgetreden.
2: Ik heb al vaak in Nederland opgetreden. Vroeger in mijn orkestje waar ik in speelde, in mijn band, heb ik heel veel in Nederland gespeeld. Heel veel, eigenlijk. En ik heb daar heel veel mensen leren kennen. Veel mensen begeleid, waaronder Rob de Nijs, bijvoorbeeld Anita Meijer, Lee Towers, Benny Nijman, noem maar op. Dus ik heb er wel eens van geproefd. En
1: het smaakt naar meer?
2: En dat smaakt natuurlijk naar meer. Als je dan zelf ook je producten gaat brengen, dat wat ik nu al meer dan 30 jaar doe. Ja, dan heb je toch altijd in je achterhoofd zitten van, zou het toch eens niet lukken? Je weet dat maar nooit.
1: Een Hollandse aan de haak slaan, hè?
2: Ja, maar dat is allemaal zo evident en zo simpel niet, hoor. Die zijn allemaal niet zo bereikbaar van, of een telefoontje van, hey, gaan we samen een duet of iets doen? Zo ligt het niet. Ik werk nu, mijn productie wordt gedaan in Nederland, dus ik heb daar, ik zit mezelf de mensen als Yves Berends en Emma Heesters bezig. En toch is ook dat niet zomaar bereikbaar. Maar zeg nooit nooit, hè. Dat kan morgen een toevallige ontmoeting kan deuren openen. Je weet dat nooit. En dan ga ik dat met beide handen aanpakken. Zeker weten.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
7: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
4: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie.
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
4: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
3: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Hallo, ja, zeg amai, technische problemen. We wilden hier van alles doen, Gary Hager, want je bent hier. Potverdikke toch. Oh, echt waar, dan probeert een mens van alles te doen. Maar ja, dat is dan als je met schuiven begint los te laten zien. En nu is het weer om zeep en nu weet ik nog niet waar. Er is hier iets gestart en ik weet niet welke dingen dat ik moet doen. Enfin, Sandra Kim, daar moeten we het over hebben. Goeie vriendin van jou, zeer gewaardeerde collega.
1: Absoluut, absoluut, absoluut, absoluut.
0: Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
1: We hebben elkaar leren kennen, dat is nu 3 of 4 jaar terug, dat wij kerstconcerten samen beginnen doen zijn. Samen met Udo, trouwens, hè, met ons drieën. En daar is eigenlijk een fijne vriendschapsband gegroeid met Sandra. En een heel, heel toffe madame. En ook daarvoor al, het is niet alleen omdat ik nu samen met haar werk, maar ook daarvoor al vind ik Sandra een van onze beste zangeressen die we in België rondlopen.
0: Wereldklasse,
1: zo simpel is het. Wat die allemaal aan kan, die kan dus wel meer zingen dan Jij met La Vie alleen. Die kan fantastische nummers zingen en haar performance is ook altijd af, omdat zij zo heel perfectionistisch is ingesteld.
0: Exact, dat woord. Dat perfectionisme, dat is hier de voorbije dagen, want we vieren die 40 jaar Jij met La Vie. Ja. Céline is hier geweest, Udo. En het komt altijd bovendrijven.
1: Is het waar?
0: Perfectionisme. Kijk.
1: Ja, dus dan moet het zeker juist zijn, hè, als dat altijd komt bovendrijven. En dat kun je alleen maar waarderen aan een artiest of artiesten. En Sandra is zo iemand. Dus ik bewonder enorm voor haar kunnen, wat zij doet. En het is fantastisch leuk dan om dat met haar samen te kunnen werken en te kunnen zingen. En effectief ook een duet te kunnen zingen, bijvoorbeeld.
0: Jij kent haar handleiding, hè? Om mee samen te werken?
1: Ja. Ik heb met Sandra eigenlijk een heel goede band in die zin. Want er wordt wel eens een keer beweerd dat Sandra moeilijk zou kunnen zijn. Ja, oké. Maar ik denk dat elke kampioen bijvoorbeeld in de sport is ook een moeilijke. Wordt er beweerd. En ik denk als je perfectionistisch bent, bijvoorbeeld in ons vak, dan Rob de Nijs was ook zo iemand, is was heel perfectionistisch wat er op de scène moest gebeuren, wat er moest gebeuren qua performance of op het podium of noem maar op. En Sandra is ook iemand die alles onder controle hebben, die wil zeker zijn dat alles perfect loopt. En dat kun je toch alleen maar beamen en toejuichen.
0: Absoluut.
1: En af en toe botst dan een keer, maar ja, dan is dat zo.
0: Terugbotsen, hè?
1: Oh, terugbotsen erom niet, maar ze zien dat je tot een goed compromis met elkaar komt.
0: Er is een duet met Céline, hebben we gespeeld. Er is een duet met Udo. Mm-hmm. Er is ook een duet met jou. We halen het van YouTube op dit moment.
1: Ja.
0: De kwaliteit is niet optimaal, maar ik hoor u precies wel Italiaans zingen.
1: Ja, en dat is ook weer een anekdote op zich.
0: Vertel.
1: Want Kim, ik kan helemaal geen Italiaans. En toen als dat nummer, dat doen we ook in onze kerstconcerten, toen als dat nummer op de proppen kwam van we gaan dat doen, dan kwam er eigenlijk wel uit in dat nummer, zing ik Italiaans en Sandra Engels. En toen zei ik tegen Sandra van, ja, maar Sandra, eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, want Engels, dat verstaan ik wel, maar Italiaans versta ik niet. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat nummer dus fonetisch moeten gaan leren. En dan heb ik wel aan Sandra gezegd, en dan ga jij me wel vertellen wat ik daar aan het zingen ben, dat ik het toch op een juiste manier kan neerzetten. En af en toe, ja, zeker in het begin, nu is het al wat verbeterd, sprak ik wel een woord een keer wat verkeerd uit. Maar wat dat dan eigenlijk weer niet zo erg bleek te zijn, omdat er ook in het Italiaans wel dialecten bestaan.
0: Tuurlijk.
1: En dan was dat weer al goed, eigenlijk, feitelijk. Dus, dus dat daarbij dan.
0: En
1: het gezegde van dat ik daar helemaal fonetisch zing. En ik ben er helemaal niet beschaamd om, want bijvoorbeeld ook Helmut Lotti heeft ook al fonetische zaken moeten zingen in zijn loopbaan.
0: Zal wel zijn. Voilà, en dan hebben we ook natuurlijk dat legendarische duet met Luc Steno.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten. Moeten we zeker ook draaien nu.
1: Absoluut zeker.
0: 40 jaar Jij met La Vie, maar vooral ook 40 jaar die fantastische Sandra Kim vieren. Hier is ze.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik hem terug op het theater.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos.
1: Mooi hè, die nieuwste van Bart Herman.
0: Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: En tickets voor het concert van Stef Bos binnenkort in de Roma. 5 juni kan je winnen. Nu zondag tussen 12 en 1 in onze Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
3: Lala.
1: Gary Hegger nog altijd hier bij mij in de Radio 2 studio. Beter dan goed is je nieuwe single. Anita Wijn zegt, ik ben in Spanje. Ik heb mijn heup gebroken, in een ziekenhuis beland. Maar als ik de Gary hoor, dan is de pijn beter.
3: Voilà, zie. En morgen weer een dag, Anita.
1: Ook dat. Ook al is dat met een plaster. Rond van alles en nog wat. Sarah voilà. De Vries is ook nog een heerlijke meezinger. Maar je doet het ook beter dan goed op de socials, hippe vogel die je bent.
3: Ah ja? Vertel.
1: Ah, uw TikTok-account?
3: Ja, die is... Ja, ik heb mij toch laten overhalen om dat maar in op te starten. Hè. En ja, eigenlijk is dat wel plezant. We zitten alle dagen te kijken van wat gebeurt er hier en welke reacties krijgen we erop. En ja, dat is wel plezant. Ja, ik denk dat dat
1: mogen
3: toch wel,
1: we koppen morgen in de kranten Gary Hegger is verslaafd aan TikTok?
3: Nee, verslaafd zijn we niet. Maar nee, dat zal erover zijn. maar het is wel leuk. En daardoor, ja, weet je, we hebben nu filmpjes beginnen ontdekken en we hebben nu ons eigen al betrapt dat we soms zitten te scrollen. Een half uur aan een stuk naar al die filmpjes te kijken.
1: Zie, ja. Zo begint het, hè.
3: Zo, ja, maar we gaan verder mag het niet gaan.
1: Zet er een timer op.
3: Ja, moet.
1: Nu moeten we stoppen, maar ja. Het zijn ook wel privéfilmpjes die je post, hè? Met de kleinkinderen.
3: Ja, laat ons zeggen, we houden het wel binnen onze grenzen die wij...
1: Wat vind je zelf het leukste filmpje dat er al op staat om mensen naar de TikTok van Gary Hegger te krijgen?
3: Ja, ik vind het altijd leuk als de kinderen erbij staan. Ik vind het ook leuk, overlaatst was er een... Ja, want we hadden een Piranha Challenge. En dat was wel leuk dat we daar verschillende inzendingen binnenkregen van mensen van op het werk, met een club. Er was er iemand bij bijvoorbeeld op haar paard die er iets deed op Piranha. En wat ik ook leuk vond, dat was een fitnessclub die met een club in Mallorca zaten. En die hebben dan echt een filmpje gemaakt, gefilmd. Wat die moet er echt werk van gemaakt hebben. Gefilmd met een drone dat zij in de zee piranha stond te dansen. Dat was, vond ik, geweldig. En, maar kijk, dat zijn zo ja, ideeën die bij mensen komen. En dat is wel het plezant dat je ziet.
1: Gary Hegger op
3: TikTok. Mensen op ideeën komen. Ja,
1: sowieso. Ja. Zullen we ook eens snel naar de zomer kijken nog? Is die ook
4: beter dan goed?
3: Mijn zomer is zeker beter en goed. Absoluut. Maar er kan nog altijd wat bij, hè, voor alle duidelijkheid. Maar we hebben al een flinke agenda. We hebben al heel fijne optredens voor de boek staan. Live met een band. Daar kijk ik altijd naar uit, dat weet je. 31 mei bijvoorbeeld is de eerstvolgende. Dat is niet lang meer. Dan staan we in Kapellen. Op de dorpsfeesten in Kapellen. En deze zomer hebben we nog Balinchem. Dat ik zo van buiten weet. Lebbeke. Het zijn er nog een paar. Waar we live met onze band staan. En voor de rest... ja, ook de live on tapes zijn natuurlijk heel leuk om te doen. Ja, ik kijk
1: heel uit. Veel werk voor de boeg.
3: Heel veel werk voor de boeg. En ik kijk eruit om er een fantastische zomer van te maken. En ik denk dat het een zomer wordt die beter dan goed is.
1: Ik wijs het jou sowieso toe. De avond was al beter dan goed, dus die kan alvast niet meer stuk. Gary Hegger, dikke merci om langs te komen.
3: Merci dat ik hier mocht zijn.
1: Heel graag gedaan.
5: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
6: Jesus Christ.
5: Auto's die in brand vliegen.
7: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
5: De impact is groot.
8: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
5: Wat doet de fabrikant?
9: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
5: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
10: VRT Nieuws, helemaal helder.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
12: Ah, Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Jouw songfestivalfavoriet van bij ons kan alles bepalend zijn straks. En dan zijn we ook al helemaal opgewarmd voor die Eurovisie Songfestival 100 zaterdag.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht. Peter van den Bijm spreekt van een verdiende zege.
1: Een nieuwe trofee voor Union. Een nieuwe desillusie voor Anderlecht dat zijn Brusselse rivaal tot verlengingen dwong, maar toch finaal logisch verloren. In een overigens vrij matige finale waarin Union voor de rust wel de betere ploeg was en de gevaarlijkste met een afgekeulde goal van Burgess. Na de rust gebeurt er nauwelijks nog wat tot McAllister. Een kwartier voor tijd 1-0 maakte. Svetkovic reageerde, maakte gelijk 1-1 en dan in de verlengingen nam Union weer het initiatief en strafte het verdedigende fouten van Anderlecht af met twee snelle doelpunten van Fusaini en Rodriguez. 3-1. Tweede beker in 3 jaar voor Union dat zondag in Brugge ook nog voor de dubbel speelt. En voor Anderlecht is het lange wachten op een nieuwe prijs nog niet voorbij.
0: Union kan dus ook nog opnieuw landskampioen worden. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
2: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
0: Op de E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is een motorrijder om het leven gekomen. Er gebeurden daar verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. De weg was plots pekglad. De rijweg richting Antwerpen is nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap, FAVV, heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen in ons land. Het gaat om gevallen waarbij minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. Hélène Bonte van het FAVV vraagt om zeker ook dit weekend met de communie- en lentefeesten uit te kijken.
3: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
0: En in Brugge is de heilig bloedprocessie door de straten getrokken. 2000 figuranten beelden bijbelse taferelen uit met zang, dans, toneel en muziek. En 25.000 toeschouwers hebben ervan genoten.
4: Ik kom elk jaar kijken, dus ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge. Ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft. Hé.
5: Het is uiteindelijk uniek. Hè? En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
6: Ik ben vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft, vooral de paardjes vindt ze heel leuk.
0: Het wordt vanavond droger met later vannacht wel opnieuw buien. Het wordt ook koud bij temperaturen tussen 0 en 5 graden, met ook kans op nachtvorst. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag halen we wel opnieuw 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: De ijsheilige, zeggen ze dan zeker, denk ik. 3 over 7 op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. Via gele borden met de letter L kan je dan een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Wie geblokkeerd staat tussen Beerse en het ongeval wordt momenteel teruggeleid. De politie vraagt om de mensen die zich buiten hun voertuig bevinden weer in te stappen. Je zal tegen de richting in worden geëvacueerd. Richting Turnhout is de weg intussen wel vrij.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
10: Alles over muziek van bij ons.

0: Eind vorig jaar nog op 594 in onze Radio 2 Top 2000. Stromae en Papa Oete.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Udo was hier begin deze week. Is nog ook goede vriend van Sandra Kim. Net als Carrie Haggerty, die hier daarnet voorbije uur was. Collega ook. Ze treden vaak samen op. Udo schrijft ook regelmatig nummers voor Sandra Kim. Hebben ook samen een duet opgenomen. Maar we moeten eerlijk zijn, de voorbije weken is Udo toch vooral in de ban van Yamina. Een jeugdliefde en die vlam is wel weer wat aangewakkerd.
3: Ik zat in het vijfde middelbaar en dat was een meisje in mijn klas, Yamina. En ik was daar waanzinnig verliefd op. Maar echt heel diep al op die leeftijd. Ik zou er alles voor gedaan hebben, die beschermd hebben. Ik weet dat nog. Maar ik had kikschrik. Ik durf dat niet vertellen, dus ik heb dat nooit gezegd.
0: Kunnen we daar ook een beeld op plakken op die mysterieuze Yamina? Hoe ziet ze eruit?
3: Ja, het was een beetje een tomboy. Die had heel korte haar. Die droeg heel vaak zo van die... Allee, weet dat nu weer? Zo met bretelletjes aan. Zo. Ze had een hele aanstekelijke lach. Ze kon heel sierlijk stappen ook. Ik heb nog nooit iemand zo sierlijk zien stappen.
0: En gazelle met een salopet dus. En zijn verliefdheid, ja, die had toch serieuze gevolgen, hoor.
3: Ik ben blijven zitten in het vijfde. En dat komt grotendeels doordat ik zo verliefd was. Ik kon mijn hoofd echt niet bij mijn boeken houden. Ik had 3 buizen op het einde, waarvan 2 vakken dat ik al met kerst had gehad. En ja, ik moest blijven zitten. Maar ik heb dus daar wel nieuwe vrienden door leren kennen. De tweede keer dat ik het vijfde deed. En een van mijn beste maten is de Fille. En dat was een fantastische gitarist, nog altijd. Een van de beste van ons land, vind ik. En die heeft de gitaar gespeeld voor dit lied.

0: Dan is Sarah, she makes me happy. En ik hoop dat Johan Verminne ook heel blij gaat zijn volgende week, want we hebben wel wat in petto voor hem.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Volgende week vrijdag, 22 mei, wordt Johan Verminne 75. En dat mogen we absoluut niet onopgemerkt voorbij laten gaan natuurlijk. Heel veel muziek van Johan Verminne volgende week hier bij Radio 2. Oulala. Vrienden, collega's van Johan die langskomen. Maandag is dat Jean Blauwte. Dinsdag springt Chris Wouters binnen. Woensdag praat Stef Bos ons bij over zijn dierbare vriend. En komt Paulien Verminne, de dochter, ook langs. Donderdag zowel zijn eerste als zijn laatste producer, zal ik maar zeggen, Jean Kluger en Wouter Berlaan. En dan nog, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar misschien een extra tip. Als je grote fan bent van Johan Verminne, wel, luister dan maandagochtend in alle vroegte, zeker ook naar Goeiemorgen Morgen.

0: Ze hebben echt kei toffe merchandise uitgebracht, Suzanne en Freek. Indrukwekkende collectie hoor. T-shirts, puls, sjaals, petjes. Echt heel, heel mooi allemaal. Check dat allemaal even op die Instagram van Suzanne en Freek. Er zitten ook echt heel schattige foto's bij van het duo. Ah, zo mooi.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
7: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwi-winner.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Hulvanek, The World Is Mine. Vijf jaar geleden stond Hulvanek nog op dat podium van het Songfestival. Eindigde 19e met een magere 3 publiekspunten. Ze waren daar effectief in the wrong place. Vanavond is er die tweede halve finale. Niet echt zo heel spannend voor ons land, want we weten al dat Issila er zaterdag bij is met tattoo. Ze heeft gisteren een hartje laten tatoeëren. Heel benieuwd hoe dat allemaal gaat uitdraaien overmorgen in Wenen. Maar zaterdag is er nog een ander feestje. Hier iets dichterbij in Aarschot. Zaterdag krapulletjesdag, zeker wel. Cliff Franke van Kia die was hier vorige week nog en we gingen effectief 30 jaar terug in de tijd naar dat eerste optreden.
1: En toen waren we niet eens beroemd in Vlaanderen. Ja, dus je moet je dat voorstellen. De eerste optreden dat we hadden, dat was in ons stamcafé Delavurmis. Dat liep valikant mis, want we hadden een pintje op de monitor gezet van onze dingen. En dat was zo'n podium, je weet het nog, een bierbakken. We beginnen te springen bij het eerste nummer en dat spel, dat viel gewoon in de monitor. Dat begon daar gaan te smoren. Dus dat was ons eerste optreden ooit.
0: Ja, en Cliff werd zelfs een echt meisjesidool.
1: Dan zag je zelf in de joepie staan. Hoorde u zelf op de radio. Had iedereen ineens een mening over u. Kwam in de NIF terecht. In de aula en kende de professoren nu persoonlijk. Hè? Terwijl ik daar zo met 500 studenten zat. Dus dat was wel een zotte tijd.
0: Sowieso, en nu 30 jaar later, nu zaterdag overmorgen, terug optreden in Aarschot.
1: Vorig jaar bellen ze mij op van het CC, het gasthuis in Aarschot. En die zeggen, ja, wij bestaan volgend jaar 30 jaar, dus vandaag. Zaterdag eigenlijk ook, want dat is in 96 uitgebracht. Kunnen we daar geen leuk project rond doen en waar dat we dan een aantal Aarschotse artiesten jullie laten coveren? Ik zeg, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon een fantastisch idee. Ik zeg, en ik ben vereerd dat dat gewoon al in het hoofd is opgekomen. En op die manier zijn we dus eigenlijk, ja, nu tot hier gekomen, waar dat de 16e mei dan, een zaterdag, hoe kan dat ook anders?
0: Uiteraard.
1: Dat die artiesten dat ook live komen brengen aan het gasthuis dan in Aarschot. En iedereen is natuurlijk welkom. De inkom is gratis. Er is krapulletjes bier zelfs. Echt waar. Er komt een vinyl uit van al die songs. Dus allee, ja, dat is echt tof dat je dat na 30 jaar eigenlijk nog altijd mocht meemaken.
0: Het zou wel zijn. CC, het gasthuis in Aarschot.

0: Onze hemelvaart op de beats van Milk Inc. Medicine. De nieuwste single is dat. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout zijn er nog altijd heel wat problemen door dat ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit in Beerse. En via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille. Wie geblokkeerd staat tussen Beerse en het ongeval wordt momenteel teruggeleid. De politie vraagt om de mensen die zich buiten hun voertuig bevinden weer in te stappen. Je zal tegen de richting in worden geëvacueerd. En richting Turnhout is de weg intussen wel vrijgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Wim Soetaar is vrij ondertussen. En jammer genoeg, hè, dat het dan toch niet meer marcheert tussen Wim en zijn Kim. 9 jaar zijn ze getrouwd geweest.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Ziekenfondsen. Wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
9: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
8: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
9: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
10: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
8: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
11: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
12: Mannekes,
13: vader,
12: hier is brother Bobby.
13: Halleluja, brothers en sisters.
14: Halleluja, brother Bobby.
13: Vandaag is het weer zover.
15: Hemelvaartsdag.
14: Halleluja.
13: En wat is het vandaag nog?
15: Hemelse korting.
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
13: Nee tegen BTW, brother vader.
14: Halleluja, brother Bobby.
16: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
17: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Radio 2.

0: Ja, jongens, toch waar is die dansvloer? Technotronic, Pump Up the Jam. Blijft zo goed, hè?
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En dan nu heel benieuwd naar hoe onze Olala-lijst gaat klinken. Je hoort hem integraal, want het is donderdag. Drie songfestivalfavorieten van bij ons. En de finishing touch, daar zorgt Annelies Verschoren uit Zonnebeke voor. Annelies, wat is jouw favoriet? Welke moet er zeker bij?
3: Voor mij graag Door de Wind van Ingeborg.
0: Waarom, Annelies, heb je daar een goede reden voor?
3: Ja, ik heb daar een goede reden voor. Het liedje is geschreven door Stef Bos, waar ik wel een grote fan van ben. En op zijn poëtische manier heeft hij eigenlijk weer hoe het is als je iemand moet missen die overleden is. En ik herken me daar heel hard in. Ik ben mijn man verloren en ja, de aanwezigheid, de stem horen, ja, dat heeft dan mooi weer in dat nummer.
0: Maar dan muziek die toch een beetje die pijn verzacht en die, ja, ja. Dat is een zalfje, hè, dat gesmeerd wordt, toch een klein beetje, hè?
3: Ja, inderdaad. En Miss Montreal heeft daar in 2020 een mooie cover van gemaakt, waardoor dat eigenlijk dat liedje terug nieuw leven heeft ingeblazen.
0: Klopt, absoluut. En met Ingeborg gaan we terug naar dat songfestival in 89. Maar we hebben er nog andere in zitten natuurlijk in onze Olala-lijst. Uh-huh. Jij hebt die allesbeslissende stem, Annelies. Dat is een beetje ja, kracht, een beetje power, een beetje de finishing touch die van jou moet komen. Dus heel benieuwd.
3: Ja.
0: Jos Windmolters uit Hasselt, die zit nu vol spanning op zijn stoel te wachten. Wat ga jij doen met deze van Red Sebastian?
3: Die mag blijven.
4: En dan kom jij, Jennifer, Jennifer.
0: Louis Neves, 1969. Mike Grondi uit Tiene heeft hem erin gestemd. Wat doe jij?
3: Ja, die mag blijven.
0: Dan weten we ook. Arme Lisa Delbo, we moeten stoppen met kaarten.
3: Ja. Ja, inderdaad.
0: Maar er moet een keuze gemaakt worden. Heb je gedaan. Dus
3: ja,
0: Annelies, met veel, veel, veel plezier stop ik die mooie van Ingeborg en Stef Bos erbij in. Terug naar het Songfestival van

zaterdagmiddag. Dan is er die Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Zullen deze drie van onze Olalle-lijst zeker ook in zitten. Red Sebastian, Louis Neefs en Ingeborg. Maar kijk, het is perfect allemaal. Zijn we goed opgewarmd. Ik hoop dat jij er ook helemaal klaar voor bent ondertussen. Wordt echt wel een heerlijke middag, hoor. Dadelijk na 8 uur is Dirk er met Radio 2 Relax. Geniet ervan. It feels

0: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €174 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je veilig en in alle vertrouwen de baan op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Dankjewel, Kim. Het was reuze gezellig, ook met Gary Hagger erbij. En straks ook gezelligheid, maar vooral ook ontspanning bij Radio 2 Relax. Elke dag, telk voor twee, BNT Radio 2. 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen, de weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beersen. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
2: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
1: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk 2 doelpunten weg. Reageert Svetkovic ontgoocheld.
3: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances, we didn't score, and in the end we conceded two easy goals, and in the end we lost, so that's it.
1: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union supporters.
3: This was first my final.
4: Wat heb je gewonnen? Allee, Union!
5: Allee, Union!
6: Het beste moment van daar.
7: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
8: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, dat vind ik.
9: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
10: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
1: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
11: Dankjewel, Alain. Op de E34 van Turnhout naar Antwerpen zijn er problemen door een ongeval tussen Beersen en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet er de snelweg verlaten via de afrit Beersen. Via de gele borden met de letter L kan je de omleiding volgen tot de oprit in Lille. We gaan relaxen met George Michael, ABBA en eerst Black One.

Black met Wonderful Life. Maar het is volledig ironisch bedoeld, want het komt een beetje uit een zwarte periode uit zijn leven. Zijn huwelijk liep op de klippen, zijn platencontract was hij kwijt. Maar het gaat ook over het licht vinden in de duisternis en dat maakt het dan weer mooi natuurlijk, hè? Zijn dit jaar precies 10 jaar overleden ook de zanger. Black and Wonderful Life. Ken je Tim Akkerman? Hij is de zanger van Direct, zeer populair in Nederland, wij kennen hem niet. Hier in duet met Isa.

0: Fast Love, dan denk je, in 2 minuutjes is het klaar. Nee, nee, het is een nummer van 5:30. Dat is ook al redelijk fast. Maar toch, je hoort het George Michael. Radio 2. Zaterdag is het de finale dag van het Eurovisie Songfestival. En dat leeft hier ook bij Radio 2. Want ja, het is 70 jaar het Songfestival. Ook 40 jaar dat Sandra Kim won. En er is een bijzondere hitparade. Want we lanceren de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. We gaan het zaterdag spelen na de top 30. Om 1 uur beginnen we. Loop tot 8 uur met Kim de Brie en met Karen Meinen. En wil je jouw favoriete Songfestival liedje in de top horen? Wel, dan kan je nog tot vrijdag 18 uur stemmen via de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max. Klik gewoon op Doe mee. En vanavond is er natuurlijk straks om 9 uur de tweede halve finale op VRT1. Peter van der Veire geeft natuurlijk ook weer commentaar. En hij weet bijvoorbeeld dat de noren die we straks te zien krijgen, dat die op de vingers getikt werden.
1: De noren die sturen Jonas Lof met 2 V's. Die zat tijdens de repetities iets te veel met zijn kruis tegen de camera te duwen. Dat vonden ze dan weer familie-onvriendelijk. Bij het Eurovisie Songfestival hebben ze gezegd van, pas je toch aan. Het zou beter moeten zijn vanavond. Blijft een heel leuke song. Zit helemaal op het einde. En het heet Ja, Ja, Ja.
0: Ja, Ja, Ja. Als je wil zien hoe het afloopt met dat kruis van de noren, dan moet je kijken vanavond vanaf 8 uur op VRT1. En als je helemaal fan bent van het Songfestival, kan je ook nog op zondag 17 mei luisteren. Want van 10 tot 12 uur is er een special van Guy de Pré rond 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Ontspannen met

ze klinkt nog altijd als vroeger. Ze kan het ook nog altijd. Ik heb het over Céline Dion. Je hoorde ze met haar nieuwe single. Dit was ze met Danson. 88, hè, want we hadden het er net over het Eurovisie Songfestival. Zij deed mee in 1988. Ze deed dat voor Zwitserland en ze won met het liedje Ne partez pas sans moi. En ze is terug. Hier is Gunther Neefs.

0: But you're just a boy.
1: Ja, dat is de essentie, hè? Een jongen en een meisje en dan vooral ook de mogelijke misverstanden, hè? Want de ene komt dan van Venus, de andere van de planeet Mars. En ze begrijpen elkaar niet altijd heel goed en dan gaat het over empathie. En dat is superbelangrijk. Dus Beyoncé, niet altijd met teksten als ik hou van jou, ik blijf je trouw en morgen eten we kabeljauw. In dit geval ging het over empathie. En hier is Duran Duran.

0: Uit de hoogdagen van Duran Duran, Save a Prayer. Even naar de weg nog op de E34 van Turnhout naar Antwerpen zijn er problemen door een ongeval tussen Beerse en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten via de afrit Beerse. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En nu Pieter Embrechts, die ons zijn one-night stand in Barcelona beschrijft voor één nacht, maar bleef blijkbaar wel plakken, hoor. Ja.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Het zal intens geweest zijn.

TLC en No Scrubs. Ze wil geen meelifter, ze wil een man uit één stuk. Enfin, daar gaat het dan toch een beetje over. Laat eens even weten waar jij mee bezig bent op deze donderdagavond. Wordt het straks Songfestival? Of zit je nog te kniezen over het voetbal? Zou kunnen, hè? Laat maar weten in de Radio 2-app.

Hoe zeggen ze dat? Time flies when you're having fun. Want dit nummer is ondertussen alweer 6 jaar oud. Lost Frequencies, maar dan wel samen met Zonderling. Dat is een Nederlands trio van dance producers. Dan heb je ook nog Calvin Jones, de zanger. En nu Michael Kiwanuka. Oh,

ABBA, Knowing Me, Knowing You. Danny Gerasch uit Halle stuurt Ben terug aan de afwas. Met de hand natuurlijk. Dat wil ik wel eens weten. Danny, is dat goede muziek om mee af te wassen? Ik hoop van wel natuurlijk, hè. Laat gerust even weten waar jij mee bezig bent vanavond. In de Radio 2 app.

0: Ah, we krijgen groeten vanuit het buitenland. Groetjes vanuit Portree, Scotland. Planning volgende rit. Guido Pasteleurs is dat uit Lennik oorspronkelijk. En Patrick is ook aan het werken, stuurt hij in de app. Dankjewel voor de berichtjes. Dus ja, laat gerust even weten waar je mee bezig bent. Hè. Het is bijna 9 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En je luistert ook naar Radio 2 Relax. We maken even plaats voor het nieuws. En dan zijn we nog een uurtje samen met heel toffe muziek. Dus blijf zeker hangen.
2: Elke dag.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
4: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
3: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtst bevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
5: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
3: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
6: Heel hard, maar ja, misschien de volgende keer, maar ja, we zullen zien.
7: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
6: Het is weinig kwaliteit, dus ja, ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
8: Allee, Union!
9: Ongelooflijk, het beste moment vandaag.
10: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
11: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
12: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
3: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: 2 graden stel je voor. Oei, oei, oei. Goed, verkeer. Je hoorde het daarnet ook al in het nieuws. Hè. Op de E34 Turnhout Antwerpen zijn er problemen door een ongeval tussen Beersen en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet er de snelweg verlaten via de afrit Beersen. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille.

Foreigner and Waiting for a Girl Like You. Geweldig nummer, hè? Geweldige stem ook van zanger Lou Gramm. Het is een van de eerste LP's die ik toen gekocht heb. Dus ja, dat zegt al iets over mijn leeftijd, hè? En nu een jonge dame, een Hollandse, die een liedje van Billie Eilish heeft vertaald. En ze heeft niet doorgehad wat voor impact het heeft gehad. Want het werd een hit.

Ja, dat zijn toch wel twee veteranen in de showbiz. Ik heb het over Dolly Parton en Julio Iglesias. Dat kent alleen de oude garde natuurlijk. Enrique, dat kennen de jonge gasten dan wel weer wat beter. Dat is de zoon van de vader natuurlijk. Hè. When you tell me that you love me. Ik krijg nog een berichtje van Danny Everaerts, want ik had het er net over Luna. En hij is toch een beetje onder de indruk. Hij stuurt, hey, goedenavond Dirk. Wat een nummer, wat een mooie tekst en wat een heldere stem. Jazeker, Luna had het zelf nooit verwacht dat het zo'n grote hit zou worden. Ik heb het over dat liedje van Billie Eilish natuurlijk. Hè.

0: Margriet Hermans en een vriend. Wist je dat we op zondagavond hier een heel bijzonder verzoekprogramma hebben? Dat is getiteld Radio 2 Morgen Maandag. En Caroline de Becker presenteert. Je kan daar platen aanvragen voor vrienden, waar Margriet Hermans over zong. Voor jeugdvrienden, voor partners, voor iemand onderweg, voor je buren, voor familie. Gewoon, ja, zomaar. Of om iemand te bedanken waarom hij of zij zo bijzonder voor je is. Als je zelf ook iemand blij wil maken met een liedje, met een mooie boodschap erbij, wel, dan kan je mailen naar morgenmaandag@radio2.be. Morgenmaandag@radio2.be. En luister zondagavond, hè, voor 3 uur Feel Good Radio tussen 6 en 9.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.

0: Patrick Bruel, het is een kanjer. Het nummer is een kanjer en zijn stem is ook fantastisch natuurlijk. Cassé la voix. Op de E34 Turnhout Antwerpen zijn er nog altijd problemen door een ongeval tussen Beersen en Lille. Richting Antwerpen is de weg versperd. Je moet er de snelweg verlaten via de afrit in Beersen. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Via de gele borden met de letter L kan je een omleiding volgen tot de oprit in Lille.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Het is wel grappig, ik heb er net Pieter Embrecht mogen draaien. En die maakte de omgekeerde beweging. Die vertrok na een one-night stand uit Barcelona, uit Spanje. En Counting Crows en Bluff, die hebben het besluit genomen dat de

Ja, wat centjes nodig. Aloe Black, I need a dollar. Radio 2. Heb je de nieuwste aflevering van de Mens Erger Je Niet podcast al gehoord? Wel, mollekweker Gilles de Koster is de centrale gast. En samen met Xavier en Shema ergert hij zich aan, aan Instagram-toerisme. Zo typisch, hè, van die influencers die dan allerlei tips hebben. Off the beaten path en hidden gems, zoals dat dan heette. Maar het komt erop neer dat het aan rijtjes schuiven is dat iedereen dezelfde foto wil nemen. En dat is boring. Maar wat is wel interessant aan die podcast is dat er ook andere bronnen zijn om je ideale reisbestemming te kiezen. En dan wordt het interessant natuurlijk. Hè? Nu te beluisteren op VRT Max of in je podcast-app. En heb je zelf ook een of andere ergernis? Laat het gerust weten en mail naar winwin@radio2.be. winwin@radio2.be.

Reggae beatje, een zomers gevoel. Dat mankeren we nog een beetje, dat zomers gevoel. Maar dat gaat goed komen blijkbaar. Als we de weermannen mogen geloven, moeten we alleen een klein beetje geduld hebben nog. Hier is Billy Joel.

goed is op die gitaarsolo letten. Een bekende gitarist. Het is niet Mark Knopfler van Dire Straits, nee, het is Jeff Beck. Het is inderdaad ook een bekende gitarist. Maar het nummer is wel van Mark Knopfler, maar hij vond nu niet dat hij als man dat kon zingen. I'm your private dancer. Enfin, dat kon hij niet maken. Hij heeft het dan maar aan Tina Turner gegeven. Maar je hoort wel bijna integraal de Dire Straits op die gitaarsolo na. Dit was Radio 2 Relax. Tot morgen.

0: goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
1: We hadden een provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
2: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
3: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van 14 Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

tijd, met heel wat spijt. Liefde zo dichtbij, te snel voor mij. Het was juist, maar ik denk soms fout. Ja, het was bijna raak, een stukje goud.

als van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond 10.000 Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals stoot aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan. En ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
1: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tienen dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parquet van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parquet heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schoot.
4: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
3: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
5: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die stijgen, dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat bijvoorbeeld te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
3: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: tijd.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister op

Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven anderhalve week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie. Tegen Club Brugge is het dan. Het weer vannacht blijft het droog en helder, met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig, met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: vida dos nós.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.

twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook twee kinderen. Er vielen ook nog tientallen gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar geleden, woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten.